0: Wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Peet zit aan de Dorpstraat 49, de Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
5: Van den Pol Mode.
6: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies? Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
5: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
6: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
7: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
8: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
9: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit.
5: Parasolei.
9: Kering 2, nummer 25 in Nunspeet. Of kijk op parasolei.nl.
10: winkel, groen en sociaal.
11: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
10: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel.
11: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
12: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
10: Zo trots in weer en wind. Molen de Duif, wat ben je mooi.
13: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif met onderhoud. En word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl. Of breng een bezoek aan de molen. En

liedje van Dominic. En Dominic, die kunnen we kennen van de Guys and Dolls. En I won't let me down. En Dominic bracht de tijd op 13 na 7. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de woensdagaflevering van de Veluwe Start Op. Ja, het is het bekende verhaal inmiddels. Normaal gesproken de Veluwe Start Op met Marcel of Ben. En als die twee er niet zijn, dan doe je het met Bart. En wat doen wij tot aan 9 uur samen? Nou, we pakken zo dadelijk de krant erbij. Ik heb de beschikking over de Telegraaf en de Stentor. Natuurlijk de verschillende online versies van genoemde kranten ook. Dan de website rtvnunspit.nl. Dan kijken we ook op de website van de VRMG. Nou, nou, nou, wat een nieuws, wat een nieuws. Is er dan helemaal geen muziek? Jazeker, die nieuwsberichten worden afgewisseld met de gezellige muziekmix. We mixen dat door elkaar, verstaanbare liedjes en buitenlandse platen. Om en om, zo staat dat in het draaiboek van de Veluwe Start Op. We hoorden het zojuist ook al in de nieuwsberichten en dan in het bijzonder de verkeersinformatie, de A1 van Apeldoorn richting Amersfoort. Langzaam rijdt het verkeer tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk en dan iets verderop op diezelfde A1. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Dan de A50 Arnhem richting Oss. Maar ja, dat is alweer een heel eind hier vandaan. Dus voor diegenen die daar heen moeten, nou ja, oké, prima. Maar daar kom je ook langzaam rijdend verkeer tussen het knooppunt Ewijk en Ravenstein tegen. Dan de overige meldingen. Ja, de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Veiligheidsmaatregelen van beide kanten. Dus van Hoevelaken richting Nijkerk en van, nou ja, wat zullen we zeggen, Strand Nulde tot aan Hoevelaken ook veiligheidsmaatregelen. Wat zeg ik? De hele boel is daar dicht. Want problemen bij de Hardenbergerbrug en je kunt op omrijden via de Apeldoorn, de A1 of de A50. Nou, kijk eens aan, we zullen straks het uitgebreide nieuws over de herstelwerkzaamheden op de A28 erbij pakken. Want ja, er staan nog steeds mensen stil en dan weet ik niet of dat diezelfde mensen zijn die gisterochtend ook al stilstonden daar. Of dat die inmiddels vertrokken zijn, dat weet ik niet. Maar stilstaand verkeer daar, nou ja, op de A28 in de omgeving van Nijkerk. En dan al die wegen rondom Nijkerk, daar staat het verkeer stil of rijdt heel langzaam. Nou, je zult er maar heen moeten en dan is er vandaag ook nog een treinstaking. Weet je wat we doen? We gaan een plaatje draaien van Frank en Mirella. En die hebben ondersteuning van de Kermis

Bianca Mirella en echt zo'n lekker wakker worden plaatje. Niet te wild, niet te veel uptempo. Nee, gewoon lekker bijkomen uit een hopelijk een goede nachtrust, als ik de torens van Katzand zie. Ik kreeg zojuist ook al een appje van, mag je best weten, van Medi. Die houdt de boel ook in de gaten. En die zegt, hey Van Dijk, let erop, want je bent punt 2 uit het draaiboek van... De Veluwe staat opvergeten. Nou ja, ik moest het draaiboek er even bij pakken. Ik had het opgeborgen. Ik denk, ik weet het onderhand wel uit het hoofd. Maar nee, punt 2. Afkondigen van de knuffelplaat. Nou, verantwoordelijk voor de knuffelplaat. Harte 10 met z'n tweetjes. En schrijf je nummer en je naam maar op een viltje. Het is allemaal niet zo moeilijk als we zo dat liedje van Harte 10 beluisteren. Nou, in ieder geval dank aan Medi voor de tip. Ik zal het in de gaten houden, meid. Dan, wat staat er op de voorpagina van de Telegraaf? De politie jaagt op de vuurwerkboef en de eerste grote vuurwerkvangsten zijn al gedaan. Want dat is de jacht op illegaal vuurwerk. Ruim 3 maanden voor de jaarwisseling worden de activiteiten van vuurwerkcriminelen onder de loep genomen. Eerste grote vangsten zijn al gedaan, want anders staan we straks met oud en nieuw op achterstand, waarbij hulpverleners worden belaagd met zwaar vuurwerk. Zo waarschuwt Co Minderhout, hij is nationaal coördinator vuurwerk bij de Nederlandse politie. Dan het horror-echtpaar hoort megastraffen eisen. En dat is een horror-echtpaar uit Woudenberg. En daartegen zijn gisteren uitzonderlijk hoge straffen geëist. Nou, als je het verhaaltje ook leest wat ze gedaan hebben... dat is niet prettig. Nee, senioren bezig met jonge kinderen. Nou, kijk eens aan. Dan op de voorpagina van de Telegraaf ook Willem-Alexander en zijn liefhebbende vrouw Maxima. En die werden gisteren verwelkomd met boe-geroep. Nou, ze konden er wel om lachen, want het was boe-geroep van koeien. Oh, Louis de Koeien verwelkomden koning Willem-Alexander en koningin Maxima in een van de stallen van het melkveebedrijf van Dirk en Jappie Rietstra. Een rondleiding over de boerderij was onderdeel van een streekbezoek aan de gemeenten Noordenveld, Tinaarlo en Assen. En gelukkig staat daar Assen ook bij, dus ja, dan weet ik dat dat in Drenthe is. Die andere plaatsen had ik nog nooit van gehoord. Nou, ze waren dus op bezoek in het noordelijke deel van de provincie Drenthe. Voor de vorstin, Maxima dus, wachtte er tussen het stro nog een verrassing. Ze mocht de naam kiezen voor een kalfje dat de nacht ervoor was geboren. Nou, met het kiezen van de naam had ze geen problemen. Doe dan maar Maxima, zo zei de koningin, zonder aarzelen.

de Rolling Stones en Ruby Tuesday. Kijk ook nog even naar de voorkant van de Stentor. De minister trekt de licentie van Ongehoord Nederland in. Want Ongehoord Nederland, kortweg ON met een uitroepteken, mag niet langer deel uitmaken van het publieke omroepbestel. Minister Rianne Letschert trekt de voorlopige licentie van de omroep in. Dan plotseling is de A28 in beide richtingen dicht. En niet voor een paar uur. Wat is daar aan de hand? Hoe komt het en hoe lang gaat het duren? Nou, in de Stentor, daar hebben ze een redacteur erop afgestuurd. Heeft 6 vragen en 6 antwoorden op papier gezet. En in de Stentor wordt uitgelegd wat de problemen nou precies zijn daar met die Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Een klap voor de internationale onderwereld, want de grootste ondergrondste bankier, Saad de Paak, ken je hem of ken je hem niet, is opgepakt in Dubai. Onder andere Bolle Jos en de familie Taghi behoorden tot zijn klantenkring. Saad de Paak, dus als die op jouw rekeningafschriften staat, poeh, dan heb je binnenkort een probleem, of misschien nu al wel. Wat maar voor een enkeling is weggelegd, dat lukt Casper Wezeman. Hij is 17 jaar, hij is pianist en hij mag naar een topschool in Londen. Dan een staking van de NS. Geen NS-treinen in heel Nederland. Want de vakbonden FNV en CNV leggen vandaag het openbaar vervoer plat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet. Rondom de sociale zekerheid. Veel van die plannen zijn al van tafel of afgezwakt. En wat is dan nog het doel? Problemen dus voor mensen die niet kunnen thuiswerken met deze OV-staking. Je zult maar afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Ouders, en dat geldt dan voor scholieren, moeten als taxi fungeren voor de kinderen die naar school moeten carpoolen. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, er rijden vandaag geen treinen, bussen en trams.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De toezichthouders op de AIVD en MIVD maken zich zorgen over nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze zijn kritisch omdat in de nieuwe wet het toezicht op de diensten juist afneemt. Het weer vandaag wisselvallig, felle buien zijn mogelijk, het waait flink, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 19 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land viel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak doe je er 10 minuten langer over. Natuurlijk is de A28 Amersfoort-Zwolle nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En daardoor loopt het vast onder andere bij Nijkerk op de N301 richting Barneveld. Er staat 3 kilometer file. Op onthoud is daar bijna een half uur. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoendelo 5 kilometer. Door bergingswerk is de rechterreis ook dicht en dat kost je een kwartier extra.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

0: John Denver.
1: Oh, nummer van ook werd gezongen ooit door Jan Smit, maar nou, deze is toch mooier, hè? Niks te nadelen van Jan Smit, maar nee, laten we het hier maar bij houden. John Denver en Leaving on a Jet Plane. Ja, het voetbal, binnenkort zit het er weer aan te komen. Onze oranje jongens moeten dan voetballen in de Nations League tegen, ja, onze oosterburen Duitsland. Doen er nog voetballers mee die hier in de Nederlandse competitie voetballen, of moeten we het met buitenlandse Nederlanders doen? Nou, Veerman die speelt tegenwoordig in Duitsland en hij wint met Dortmund in de Champions League. Reinders voetbalt ook in het buitenland, heel ver weg, en die scoorde 2 keer richting het Nations League duel van Oranje. Dan Denzel Dumfries, voetbal tegenwoordig in Spanje. En die hebben gisteravond, heeft hij met zijn ploeggenoten de Champions League kraker tegen Inter gewonnen dankzij een blunder van de Interkeeper. Maar ja, ook blunders horen erbij. Atsmusa, ja, dan zitten we weer in Nederland. Die mag vanavond voetballen met Feyenoord tegen FC Barcelona. En hij zegt een streep eronder alle toestanden van de afgelopen week. Is er dan ook in Nederland nog gevoetbald? Ja, zeker. Gistermiddag het restant van de wedstrijd. FC Utrecht tegen de Go Ahead Eagles, weten we het nog. De wedstrijd werd gestaakt bij een 1-3 voorsprong voor de Go Ahead Eagles. Toen kwam de vuurwerk en bekertjes op het veld. Nou, de wedstrijd werd gestaakt. Moesten nog 26 minuten worden gespeeld gisteren. En Go Ahead Eagles verspeelde een 1-3 voorsprong. Het werd uiteindelijk 3-3. En oh, ze vinden het zo oneerlijk bij de Go Ahead Eagles. Maar ja, dat is het spel. NEC heeft gisteren ook nog gevoetbald. En die heeft door een doelpunt in blessuretijd met 2-2 gelijk gespeeld tegen Excelsior. De Rotterdamse club was in Nijmegen dicht bij een zege en de derde plek in de Eredivisie. Maar blijft nu achter stadgenoot Feyenoord op de ranglijst staan. Gisteren dus NEC tegen Excelsior en de einduitslag, zoals ik net al vertelde, 2-2.

Ja, ja, altijd bij jou zijn. Dat zou hij wel willen. Frans Bauer samen met Marianne Weber. En wat ik zou willen, nou, Frans is tegenwoordig opa. Oh, heb je de tranen gezien van Frans? Nou, nou, nou, nou, nou. Opa Frans, kijk eens aan. Nou, hey, bij het showbiz nieuws. Natuurlijk aandacht voor Umberto Tan. Op latere leeftijd wordt hij vader bij zijn jongere vriendin. En, oh, Umberto, die krijgt steun van heel veel oude papa's. Ja, ja, nou, kijk eens aan. Ik hoop dat hij ervan geniet. Bij het showbiz nieuws ook het volgende. Uit de kunst staat er boven. Want de zogenaamde pindakaasvloer van de begin juni overleden kunstenaar Wim T. Schippers wordt opgeruimd en gecomposteerd. Het bijzondere eerbetoon aan Schippers in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam leverde flink wat problemen op. Niet alle bezoekers hadden de plakvloer die eerder al tentoongesteld werd in 1969, 1997 en 2011. Nou, niet alle bezoekers hadden die plakvloer afgelopen maanden in de gaten. Maar liefst 48 onoplettende bezoekers stapten, tot verbazing van de museumstaf, in het kunstwerk van 390 kilo pindakaas. Ook werden in totaal 5 telefoons uit de vloer gevist en was er 1 bezoeker die er stiekem aan likte. Nou, ja, het scheelt wel. Het was een ondeugend kind. Dan in de krant van vandaag ook natuurlijk, waar het gisteren al bijna de hele dag over ging. Leerlingen vinden lezen al snel stom. Bijna 40% van de 15-jarigen leest slecht. Experts slaan alarm. We moeten de lat hoger leggen, want deskundigen reageren teleurgesteld op het zogenaamde PISA-onderzoek, waaruit duidelijk wordt dat Nederlandse 15-jarigen steeds slechter lezen. Volgens hen is er werk aan de winkel. Nou, dit geldt niet alleen voor 15-jarigen. Ik kan je bij deze ook vertellen dat ook heel veel mensen van in de 70 moeite hebben met lezen.

Samen met Dusty Springfield en What Have I Done To Deserve You. Het is inmiddels 7:55. Fijn dat je luistert naar Nunspeet. En blijf luisteren, hè. Nieuws en muziek. Het gaat maar door, ook zeker tot aan 9:00 hier in het ochtendprogramma. De Veluwe staat op. In de Telegraaf van vandaag, bij een van de columnisten, ook een vriendelijk advies voor diegene. En dan heb ik het over het artikel van gisteren. Misschien heb je dat wel gehoord. Mensen uit de jaren 70, die hebben allemaal van die oldtimer bromfietsen, poegjes, tomosjes, sundapjes, krijtlers. En die willen dan een optocht gaan houden en dan willen ze graag door Den Haag rijden, maar dat mag niet. Moeten ze eerst een vergunning aanvragen. Nou, wat is nu het advies van een van de columnisten uit de Telegraaf? Burgerlijke ongehoorzaamheid. Ach, jongens, jullie komen toch allemaal uit de jaren 70? Het is je met de paplepel ingegoten. Wees ondeugend, trek je niks aan van bepaalde regels en ga gewoon met die hele optocht Den Haag in. Dan ook nog in de krant van vandaag eigenlijk een vervolg op het artikel over het slechte lezen. En dat gaat over de toets Nederlands spreken. En dat gaat chaotisch, want inburgeraars en hun docenten klagen volop over het verplichte spreekexamen. In de examenzaal is het een drukte van je welste. Concentreren is er bijna onmogelijk. En zowel de cursist als de docent zijn ontevreden. En het lijkt zo af en toe wel meer feest dan een examen. Dan een iets meer serieus gedeelte, want de tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is gisteren uit het ziekenhuis ontslagen. De agent lag aanvankelijk op de intensive care. Verder roept de politie jagers op om het gebied te mijden. De andere gewonde agent mocht het ziekenhuis eerder al verlaten, zo werd vrijdag bekend. Met de thuiskomst van de tweede agent liggen er geen slachtoffers meer in het ziekenhuis. Politiewoordvoerder zegt dat de getroffen agenten vooral behoefte hebben aan rust. Ja, het verhaaltje van de politie roept jagers op het gebied te mijden. In mijn onschuld dacht ik, oh, dat zijn ramptoeristen. Die gaan daarheen en die gaan, souvenirs tussen aanhaling zoeken, kogelhulzen en dat soort dingen. Nee, de politie roept dus jagers op. En dat zijn dan jagers op dieren, op wild. Die zijn daar gewoon driftig doorgegaan met al dan niet hun toegestaande hobby. En dan klinken er zo af en toe knallen. Ja, en dan in Overasselt, als daar knallen klinken na de gebeurtenissen van vorige week, dan is dat niet zo fijn voor de mensen die daar echt last van hebben. Vandaar dus de oproep van de politie aan jagers om het gebied daar voorlopig even te mijden.

Oh, het Holland Duo en stuur mij een sms. Dat lijkt een beetje op die knuffelblaad voor vandaag. Schrijf je naam en je nummer op een viltje. Van harte 10, daar gaan we zo dadelijk weer naar luisteren. Het is zo dadelijk tijd voor de reclameboodschappen. Het journaal van 8 uur. Daarna een blokje reclame gevolgd door de knuffelplaat... waar ik het net al over had. Harte 10, luister goed naar die plaat. Het is allemaal niet zo moeilijk om een, nou ja, zullen we maar zeggen... relatie aan te knopen. Gewoon je naam en je telefoonnummer op een viltje. Ik denk dat dat een beetje ouderwets is, maar Harte 10 die zingt daarover als knuffelartiesten. Daarna natuurlijk in de tweede uur van de Veluwe staat op aandacht voor de klomplaat. Gezellig Hollands liedje. En dat gezellige Hollands liedje wordt straks gedraaid voor Dieneke. Hé, hey, die schrikt nu ook wakker. En natuurlijk de horoscoop voor diegenen die vandaag jarig zijn. Kortom, voldoende reden om te blijven luisteren naar Nunspeet FM. We gaan eruit... met Labarok en Such a...

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
2: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend. Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe, historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
2: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
3: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte, veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
6: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
5: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
7: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
5: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
8: Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Nou, in het midden van het land heb je natuurlijk wel nog steeds problemen met de A28. Die in beide richtingen dicht is bij Nijkerk vanwege problemen aan de Hardenbergenbrug. En daardoor loopt het vast op de N301 onder andere. Vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk. 2 kilometer en een kwartier vertraging. Bij Zwolle is er dan een ongeluk gebeurd op de N331 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Bij Stadhagen staat 2 kilometer en de vertraging is 40 minuten.
4: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
9: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
10: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
11: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen? Woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
12: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
13: Jacob en Koba Ritsma, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3:00 voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: And it burns, burns, burns. The ring of fire.
1: Oh, wat is dat mooi, zo'n lage stem. Johnny Cash. En The Ring of Fire. En daarvoor hadden we ook nog de knuffelplaat. Ja, ja, Mehdi, ik denk er nu wel aan. Sorry. Punt 2 uit de statuten van de Veluwe staat op afkondigen van de knuffelplaat. Nou, harte 10. Zij worden vandaag geknuffeld met schrijf je naam en je nummer maar op een viltje. Het is inmiddels 11 minuten na het tijdstip van 8 uur. Van harte welkom bij het tweede uur van de Veluwe staat op. Wat hebben we aan vaste dingetjes, aan vaste punten? Nou, natuurlijk zo dadelijk de klomplaat. Verder ook nog de verjaardagshoroscoop en dan straks na de hoofdpunten uit het journaal. Iets na 8:30 zal dat zijn. Tijd voor de gebruikelijke Roy Orbison-plaat. Voor de rest muziek, de gezellige muziekmix. Omgekeerd, nou ja, omgekeerd, nee, ze worden met elkaar afgewisseld. Verstaanbare liedjes, Hollandse platen, afgewisseld met buitenlandstalige liederen. Kortom, de gezellige muziekmix zoals je dat van de ochtendstart gewend bent. Om en om draaien we ze. Wat hebben we nog meer? Nou, ja, we kijken straks ook nog even naar de verdere programmering hier bij Radio Nunspeet. Want straks tussen 9 en 12, nee, niet Henry Slijkhuis, wat zeg je? Ja, daar was je al aan gewend op de maandag en de dinsdag. Maar nee, Klaas van het Hof zit straks tussen 9 en 12 achter de microfoon hier bij Radio Nunspeet. En dat programma, dat heet dan de Ochtendkracht op woensdag. Goed, dan de Hollandse klomplaat. Voor diegenen die gisteren geluisterd hebben, ja, toen werd er een plaat gedraaid, Hollands liedje, op verzoek van Hans Prong. En naar aanleiding daarvan kregen we ook nog weer een telefoontje van Herman Pap. Zal ik straks aanbesteden. Maar vandaag is die Hollandse klomplaat speciaal voor Dieneke. Nee, Dieneke, maak je geen zorgen. Ik zal er niet een heel verhaal bij afsteken. Gaan mensen misschien weer van alles denken, is niet de bedoeling. Maar hij is speciaal voor jou.
2: Hollands. Herkenbaar. Met de klompplaat.

0: Lomplaten, zoals ik al vertelde, speciaal voor Dieneke was dat. Een plaatje Claudia de Breij en mag ik dan bij jou.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, de verjaardagshoroscoop is vandaag ook voor twee kennissen van mij die vandaag jarig zijn. En dat zijn Arjan van Asselt en Rianne Hop. Die zijn vandaag jarig. En ja, dat is toevallig, want die zijn ook nog getrouwd met elkaar en dan op dezelfde dag jarig. En het verhaal ging in de tijd dat Arjan bij zichzelf dacht: ik zoek iemand op die gelijk met mij jarig is. Dan scheelt dat later weer, dan hoeven we maar één keer verjaardag te houden. Of dat werkelijk zo is, weet ik niet. Ah nee joh, de liefde die was gewoon belangrijk en het was zuiver toeval. Nou, Arjan en Rianne vandaag dus allebei jarig. En natuurlijk hartelijke felicitaties namens mij ook en ook namens Ditje. En ook de kids worden gefeliciteerd. Tristan, zoon lief en natuurlijk ook de tweeling. Van harte gefeliciteerd ook oma Dina, kortom, en opa Willem. Het kan allemaal niet op. Arjan en Rianne, ze zijn vandaag dus jarig. Nee, de leeftijden hou ik nog eventjes voor mezelf. Ja, dan de verjaardagshoroscoop voor die tweejarigen. En ik zal eerlijk zeggen, die verjaardagshoroscoop die ik hier voor me heb, voor diegenen die vandaag jarig zijn, dus ook Arjan en Rianne, ja, daar staan een paar dingetjes in, dat weet ik gewoon zeker, dat is niet van toepassing op die twee. Dus dat is niet zo leuk om dat op te lezen. Dus ik heb, nou ja, maar eventjes met goedvinden van de redactie een andere horoscoop erbij gepakt voor diegenen die vandaag jarig zijn. Het kan tijd kosten om op gang te komen en u kunt zich concentreren. Stel zwaar werk uit tot vanmiddag. En hoewel u het liefst mensen vertrouwt, moet u zich niet alles laten wijsmaken. Iets wat niet kosher lijkt, is dat waarschijnlijk ook niet. Verjaardagshoroscoop dus voor diegenen die vandaag op deze woensdag, de 9e september, jarig zijn.

de Wekkel en de klok die tikt maar door. Daarvoor de verjaardagshoroscoop. Ik zei het al, enigszins aangepaste verjaardagshoroscoop. Want ik vond hem niet zo kloppen met Arjan en Rianne, want die zijn vandaag jarig. Dus daarom heb ik maar een andere erbij gemaakt. Nou, het gaat dus over Arjan van Asselt en Rianne Hop. Vandaag jarig, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ook namens Ditje en ook namens mij. Natuurlijk namens alle andere kennissen en ook oma Dina van harte gefeliciteerd. Opa Willem en ook de kids Tristan en de tweeling. En met z'n allen maar een hele fijne dag toegewenst. Ja, in het Zuid-Spaanse Marbella zijn drie Nederlanders opgepakt na een schietpartij, dat meldde Spaanse media. Eén persoon raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond gistermiddag plaats op straat in de buurt van een hotel en een paar straten van het strand. De verdachte probeerde te vluchten met een auto, maar een politiewagen zette de achtervolging in. De auto van de verdachten crashte, waarna zij hun vlucht te voet vervolgden. Uiteindelijk werden ze staande gehouden door de politie. De Nederlanders zijn volgens bronnen van Diario Sur tussen de 25 en 30 jaar oud. Het is nog niet duidelijk wat het motief voor de schietpartij was. Ja, gisteren bij de Hollandse Klomplaat, toen vertelde ik al, het was een plaatje op verzoek van Hans Sprong. En naar aanleiding van de naam van Hans Sprong op de radio belde Herman Pap. En Herman, ja, ik heb het al vaker verteld, 's ochtends tussen 7 en 9 heb ik niet de beschikking over een telefoniste. Dan is Ans hier niet, dan is Ricky Vissenberg hier niet. Dus dan kan ik de telefoon niet oppakken, gewoon omdat ik hem niet hoor. En Herman, ja, die belde wel een paar keer later nog. Hij bleef maar doorbellen en toen kreeg hij, Bernadette aan de lijn. En ik moet je vertellen, Herman, als je Bernadette aan de lijn krijgt, nou, dat is wel bijzonder en dan ben je een geluksvogel. Nou, ik weet niet of ze ook nog even gezellig gepraat hebben, maar in ieder geval, Herman die had tegen Bernadette verteld, wil je even een plaatje draaien, speciaal voor Hans Sprong op verzoek van mij. Nou, Hans Sprong, die kennen we, dat is een gigantische Stevie Wonder-fan. En dat weet Herman ook, en vandaar dus dat Herman vroeg om een plaatje van Stevie Wonder speciaal voor Hans. Nou, kijk eens aan. We gaan zo dadelijk draaien. You are the sunshine of my life. Wat gaan we daarna doen? Nou, dan komen de hoofdpunten van het journaal langs. En dan daarna natuurlijk de gebruikelijke Roy Orbison plaat. Hey, blijf gewoon luisteren naar Nunspeet. MUZIEK

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer wisselvallig, felle buien, soms met onweer en hagel en het waait flink. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 19 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. Naar de A28 Zwolle Amersfoort is natuurlijk bij Nijkerk in beide richtingen afgesloten. Daardoor loopt het vast rondom Nijkerk op de N-wegen. Bij Zwolle viel op de N331 vanuit Emmeloord. Bij Stadhagen staat 3 kilometer file en dat kost je 40 minuten extra.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

Roy Orbison. Aha, vaste prik in de Veluwe staat op. Zo na de hoofdpunten uit het nieuws altijd iets na 8:30. En als je nou bij jezelf denkt, hey, die Roy Orbison en die Unchained Melody heb ik al eerder gehoord vandaag. Dat klopt, want hij zat ook in het nachtsysteem. En toen hoorde ik hem ook bij de non-stop muziek. Ik denk, hey, die gaan we straks nog een keer draaien. Vandaar dus Unchained Melody van Roy Orbison. Ja, ik kan het toch niet laten om zo af en toe ook even die showbiz nieuwtjes te lezen. En dan ook onder andere het gedoe rondom Umberto Tan. Oudere papa's die hebben raad voor Umberto Tan. Hij is inmiddels 60. Geniet en trek je niks aan van azijnpissers. Nou, en onder andere, wie is dan zo'n oudere papa? Ja, Harry Mens. En Harry Mens die zegt, mijn oudere kinderen zijn dol op hun zusje. Nou, kijk eens aan. Er zijn ook statistieken van, want steeds later worden mannen voor het eerst papa. Nou, als we dan toch met dat gedoe bezig zijn, is ook een artikel in de krant vandaag over een boek van een relatiepsycholoog. En nou ja, de belangrijkste conclusie van die relatiepsycholoog is, achter gedoe zit altijd een verhaal. Nou, achter de brug bij Nijkerk zit ook een verhaal, want de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 over loopt, die gaat uiterlijk vanavond om 8:00 weer open. Dat zei minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het wekelijkse vragenuurtje. En hij zei dat met een blik van, als het allemaal niet lukt, dan ga ik zelf helpen en dan pak ik de schop of wat dan ook. Nou, Rijkswaterstaat bevestigt de prognose van Karmans. Eerder gistermiddag zei Rijkswaterstaat nog dat in ieder geval de hele woensdag nodig is voor herstelwerkzaamheden. Nou, daar komt dus nu ook de donderdag bij. Volgens de woordvoerder is vanavond de uiterlijke eindtijd. Wat was er allemaal aan de hand? Nou, tijdens een reguliere inspectie van de pijlers van de brug constateerde Rijkswaterstaat dat zand en grind zijn weggespoeld rondom de pijlers. Afgelopen maandag leidde de sluiting al tot grote opstoppingen en files in Nijkerk en de omgeving. Nou, vanavond uiterlijk 8:00, dan gaat de weg weer open. Goed.

Mac en Katie Kassoen. En Freedom, en daarvoor, oh, wat blijft die mooi, hè? Wimmy en de ring die jij draagt brengt ons bij het weerbericht. En nou, laten we dat ook even officieel doen en helemaal goed de aankondiging ook erbij doen. Ja, want die jingle is per slotverrekening niet voor niks gemaakt. Vandaag trekken buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen en is de kans op onweer en windstoten. Tijdens droge perioden zijn er wolken en zon en wordt het zo 17 tot 19 graden. Ja, eerder vanochtend hadden we al een stuk over slecht lezen bij kinderen. Het waait stevig door. Windkracht 4 in het binnenland en soms windkracht 7 aan zee. Daarbij zijn aan de kust windstoten tot zo'n 70 km per uur mogelijk. Vanavond neemt het aantal buien af en gaat de wind liggen. Ook de komende nacht en morgen overdag blijft het rustig. 'S Nachts koelt het af naar zo'n 9 tot 12 graden. En morgenmiddag, donderdagmiddag, wordt het zo'n 19 of 20 graden.

Daarna Winner en de trein naar nergens heen. Kijken even op de website van RTV Nunspeet. En we zien daar onder andere een bericht over de nieuwbouw van de basisschool De Bron hier in Nunspeet. Wat is daarmee aan de hand? Nou, die verbouwing, ach, wat maakt het uit? Nou ja, verbouwing, het is een nieuwbouw, 3 miljoen meer. Kijk, niet op een miljoentje meer of minder. De OZB gaat toch weer omhoog. Ach, de gemeente die... ja, die moet dat betalen, dus vandaar. Nou, het hele verhaal over die nieuwbouw van basisschool De Bron... je kunt dat lezen op de website van RTV Nunspeet. Als we het dan toch over scholieren hebben... gisteren waren er opnieuw geen lessen voor leerlingen op de Veluwe... heeft te maken met problemen rondom de klimaatinstallatie. En dan een heel aangrijpend verhaal op de website over Laura... want zij verliest meerdere vriendinnen door... suicide of suicide, zoals je wilt. En ze worstelt er zelf ook mee. Heel heftig allemaal. Wat deze Laura gisteren heeft verteld aan onze redactie van RTV Nunspeet. In het bijzonder aan Bernadette. Nou, ik zal niet het hele verhaal lezen, maar toch een stukje ervan. Het gaat dus over Laura hier uit Nunspeet. Achter haar openheid schuilt een leven vol verlies en verdriet. Laura Bos, ze verliest vriendinnen aan suïcide... en weet zelf hoe het voelt om niet meer verder te willen. Op deze bijzondere dag deelt ze haar aangrijpende verhaal... en vertelt ze wat haar helpt om door te gaan. Meerdere partijen in Nunspeet organiseerden gisteren dinsdag... voor de tweede keer Walk into the Light. In alle vroegte maken 25 deelnemers een wandeling bij zonsopkomst. De dag staat in het teken van openheid, verbondenheid... en herkenning rond suïcidaliteit. Nieuw zijn de aanvullende activiteiten in de middag en ook gisteravond. En Laura is een van de deelnemers. Nou, in kort, wat is er met Laura aan de hand? Ze verliest op jonge leeftijd 2 vriendinnen aan suïcide. Een van hen was nog maar 25. De ander zou bijna 32 worden en het nieuws komt hard aan. Heel heftig, je verwacht het niet en ook weer wel. En als het gebeurt, lijkt het allemaal onrealistisch. Het hele artikel kun je lezen op de website van RTV Nunspeet. De kop daarboven, Laura, verliest meerdere vriendinnen door suïcide... en worstelt er zelf ook mee. Allemaal heel heftig.

Love is the Golden Ring. En daarvoor dus dat aangrijpende verhaal over Laura hier uit Nunspeet. Als je het hele verhaal wilt lezen, de website rtvnunspeet.nl, daar kun je het vinden. En zeker die alinea waarboven staat, gevoel van herkenning. En ik voelde me een wegwerpkind, aldus Laura. Nou, de rillingen gaan je over de rug, terwijl ik toch wel wat gewend ben in de loop der tijd. Zeg nou zelf. Hey, dit was de Veluwe Start Op voor deze woensdag, de 9e september. We hebben alle vaste dingetjes weer gehad. De Veluwe Start Op is er weer morgenochtend tussen 7 en 9. En dan treffen wij elkaar weer. Zo dadelijk reclame, nieuws, reclame, knuffelblaad. En dan is het tijd voor, nee, niet voor Henry Slijkhuis. Die heeft afgelopen maandag en dinsdag al de invalbeurt in verband met de afwezigheid van de vaste presentator Roy Scheerman vervuld. Nee, zo dadelijk Klaas van het Hof. En natuurlijk van 12 tot 2 ook nog het tussen de middag lunchprogramma. Van 12 tot 2 eet u smakelijk met Rob Bogers achter de knoppen en Gerard Smit achter de microfoon. Hele fijne luisterdag met Nunspeet en wat mij betreft graag tot morgen.

0: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.nl.
0: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
5: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste de kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
6: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokaal.
7: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
8: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
9: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertragingen in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Oh.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: Superman. Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Ook zijn er zorgen over zogenoemde bulkdata en het doorzoeken ervan met behulp van kunstmatige intelligentie. De colleges zijn ook bang dat het toezicht zal verzwakken, omdat ze tot één toezichthouder worden samengevoegd. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. De man misleidde samen met enkele anderen 2 jaar geleden een investeerder in Washington DC. De medeverdachten deden zich voor als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Zo kregen ze de beveiligingscodes van het slachtoffer te pakken. Het buitgemaakte geld ging vooral naar luxe huurwoningen, privéjets, horloges en dure auto's. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen, zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook kochten huishoudens meer kleding, schoenen en spullen voor in huis. Verder werd 2% meer uitgegeven aan voedsel. Behalve de consument is ook het bedrijfsleven meer geld gaan investeren. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen, zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. Inmiddels is de brand helemaal geblust. Voor de bewoners uit ontruimde huizen is opvang geregeld. Sommige naastgelegen woningen zijn ook beschadigd. Een van de bewoners is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over andere gewonden is nog niets bekend. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïense drones hebben onderschept. De grensovergang Starokozhash ligt aan de zuidoostkant tussen Oekraïne en Moldavië op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. De rechtszaak over een zogenoemde banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

één radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. De rechtszaak over een zogenoemde banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

non-stop brons. Gaat voor goud. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regioactueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïnse drones hebben onderschept. De grensovergang ligt op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen zijn geëvacueerd. De rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld omdat een van de slachtoffers familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. En de rechtszaak over de zogenoemde banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld, omdat een van de slachtoffers familie van de medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: A1 Radio. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De kist is in een processie lopend van het paleis naar de Domkerk gebracht. Achter de kist liepen onder andere zijn zoon koning Hakon en kroonprinses Ingrid Alexandra. Ook buitenlandse gasten liepen mee, waaronder koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. De 89-jarige koningin Sonja en koningin Mette-Marit van Noorwegen werden in een auto vervoerd. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Een vat brandolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. En voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Pjotta. Volgens Zwitserse media is een onbekend aantal mensen onder het puin bedolven na het incident en het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, reddingswerkers en een helikopter, zijn bij de waterkrachtcentrale in het zuiden van het land op zoek naar mogelijk meer slachtoffers. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Piotta. De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. En bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar AE Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Nooren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf. Op 25 april blokkeerden ze in Utrecht een snelweg en dat vindt de rechter ontoelaatbaar. 3 auto's werden door de actievoerders dwars op de A12 gezet en 3 op een afrit van de A2, waardoor andere activisten via de berm de snelweg op konden. Het protest was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Tientallen mensen werden opgepakt. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf voor het blokkeren van een snelweg bij Utrecht. En de Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die die verkiezingen won. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. De bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Noren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
4: Don't

1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee opnieuw vuurwapens gevonden. Deze waren goed verstopt. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. En de Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar AE1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook kreeg de 52-jarige Limburger een taakstraf van 180 uur. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Tegen hem was 3 jaar geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee, omdat H. verminderd toerekeningsvatbaar is. Vorig jaar werd hij opgepakt en bij huiszoeking vond de politie onder andere 4 USB-sticks met kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Hiermee worden de Europese regels voor overheidsbestedingen herzien. Er moet in plaats van naar de goedkoopste aanbieder naar kwaliteit worden gekeken. Volgens Eurocommissaris Séjourné moet Europees overheidsgeld waar mogelijk niet de portefeuille van de concurrenten vullen. Het gaat om honderden miljarden euro's per jaar. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. De bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. En de temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Bij de massale staking in het OV vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. En in de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten en dan daalt de temperatuur naar 9 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar AE1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. Een trein met 120 passagiers botste in de regio Mazovië op een cementwagen en ontspoorde daarna. 4 van de gewonden zijn er volgens vervoerde PKP Intercity ernstig aan toe. Door de botsing ontspoorden 6 rijtuigen en de locomotief. Hulpdiensten en justitie zijn ter plaatse om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht, waardoor urenlang grote verkeersproblemen ontstonden. Volgens de rechter leidde de actie tot gevaarlijke situaties en hebben de demonstranten een grens overschreden. Iedereen mag demonstreren, maar het opzettelijk blokkeren van een snelweg is volgens de rechtbank niet toegestaan. Het OM had hogere straffen geëist. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Ja, soms heb je van die classics, die kun je gewoon meezingen. Of eigenlijk, die zing je automatisch mee zonder dat je dat doorhebt. Heb je dat ook wel eens? Dat heb ik wel eens, ja. Ik werk dan in een winkel en dan heb je op de achtergrond zo'n winkelradiozender met van die makkelijke meezingnummers. En dan zeggen mensen, ben je nou het meezingen of niet? Precies, Climby Fisher, A1 Radio, Love Changes Everything. Zometeen de Karsten en John Show.
1: 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. Twee Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen. Onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: Dames en heren, het is woensdagavond, 7 uur geweest. Dat betekent maar één ding. De grote Karsten en John Show gaat beginnen. En niet zomaar, want er komt een track aan. Die had je niet aanzien komen.
5: AE Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
0: Karsten en John die houden van 90's hits, van Zero's hits. En dan moeten die gasten van Scooter toch ook een keer gedraaid worden.
5: De stem van jou.

Fascinerend. Ja, zo werkt dat toch. Je moet gewoon een beetje van die uitspraken hebben, van die one-liners, die fiets je er doorheen. En zo heeft Scooter alles aan elkaar geblaird en een heleboel hits gehaald. Ik heb die problemen met die brug heb ik allemaal voorspeld. Hoor je zo meteen meer over.

0: Ed Sheeran, Visiting Hours A1 Radio. Op je woensdagavond, goed dat je erbij bent.
1: Het zijn de ridders van de radio, trekken ten strijde tegen Saiso.

vaste prik op woensdagavond. Hey Karsten, die is wat later en die heeft nog een radioprogramma tegenwoordig. Dan horen ze deze show en denken, oh, die gast moeten we hebben. Die gaan we ook vragen op onze lokale, regionale zender. En dat is een beetje een voetballer. Als je goed presteert, kun je gewoon weg worden getrokken. En zodoende hobbit hij nog wel meer erbij. Krijgt hij nog voor betaald ook. En dan moet hij alleen nog naar huis en dan moet hij nog eten. En ja, hij is ook geen 30 meer. Dus of ik het eerste uurtje dan even solo wilde doen, nou prima. Karsten, komt goed jongen, ik bewaak het fort. Ik vertelde je net voordat ik Ed Sheeran ging draaien voor je, dat ik die problemen met die brug had voorspeld. En I shit you not. Het is de week van de brug, hè? Hier in Nijkerk hebben we namelijk langs de A28... en we zijn de hele week in het nieuws, hebben we de Hardenbergbrug. En die is kapotski. Die moet gemaakt worden. En een hele hoop files tot gevolg. Dat is sinds maandag dat die brug dicht is. En als het allemaal volgens plan goed gaat, gaat hij morgen weer open. Ergens in de loop van de dag. Maar zondag, nee, ik moet goed zeggen, zaterdag liep ik, zoals wel vaker met mijn rondje hardlopen, onder die brug door. Dan loop je langs de Arkevaart. Dan gaat de snelweg over je heen. En ik heb dat 10 keer ben ik daar langs gelopen. En zaterdag had ik in 1 keer een moment dat ik omheen aan het kijken was. Ik kwam onder die brug en ik keek omhoog en ik dacht van, wat een lelijke oude brug. Wat is het? Beton is een beetje gaar. Het zijn ook van die ile dunne pijlers. En het staat vol met graffiti. Het is lelijk. Maar dat ging gewoon even door mijn hoofd heen. Ik heb dat hele. En dan loop je weer verder. En van al die keren, ik heb daar, dat ik daar was geweest, nog nooit bij stilgestaan. En in 1 keer deed ik dat wel. En de volgende dag is het gewoon hommeles. De hele stad stond vol met auto's. En dan ben je in 1 keer in het nieuws. En ik weet niet hoe dat bij jou zat als je uit deze regio komt of uit Nijkerk. Of jij ook appjes kreeg van familie uit het land. Nou, ik dus wel. En dat is toch bijzonder. Dan is Nijkerk ineens in het nieuws. Niet zomaar op nu.nl of op de NOS-app. Nee, hij is bovenaan op de Teletext-app. Pagina 101. Want ik heb Teletext. We stonden bovenaan. En we waren in het NOS-journaal. En ik heb dus familieleden die kijken naar het NOS-journaal. Die doen dat nog. Kijk je dat ook nog? Nee, dan ben je toch een boomer of niet dan? Ik heb zelfs een zwager van mijn leeftijd. En ik zal het maar verklappen. Ik ben ongeveer 40 jaar. En ik kijk al lang geen NOS-journaal meer. Maar hij doet dat dus. Hij doet dat dus. Hij schreef, ja, je zit in het NOS-journaal. Dus dat. Echt waar. Nu was ik gisteren weer aan het hardlopen. En dat gaat dan een beetje op zo'n ritme. En tijdens het hardlopen, en ik heb het overleefd, we lopen gewoon vrolijk verder, had ik met een hardloopmaat over muziek. Muziek die je niet zo heel vaak meer hoort. En eigenlijk de beste muziek aller tijden. Toen had hij het over, hij houdt van Nederlandstalige muziek. En toen kwam het al gauw op De Dijk. En toen zei ik van, ja, De Dijk, daar ben ik het wel mee eens. Het allerbeste nummer aller tijden vond hij deze. Ik dacht, oh, dat vind ik nou leuk. Ik ga Dansen op de Vulkaan alweer eens draaien op A1.

Wat vind jij nou het allerbeste nummer aller tijden? Daar had ik het dus over met een van mijn hardloopmaten, terwijl we hier in de buurt van Nijkerk aan het rennen waren. En toen kwam hij met Dansen op de Vulkaan van de Dijk. Ja, als je het over Nederlandstalige muziek hebt, dan is de Dijk moet daar zeker bij zitten. Textueel, maar in dit geval van Dansen op de Vulkaan ook wel muzikaal. Wat een plaat. Nu draai ik even dit muziekje onder mijn geklets. En dat is niet zonder reden, want ik dacht ook ineens aan... ja, maar wat zou mijn favoriete nummer dan aller tijden zijn op dit moment? En dat is moeilijk te zeggen, want dat verschilt een beetje per genre. Het verschilt ook van het decennium waarin je het aan mij vraagt. Het zijn gewoon te veel nummers. Maar het nummer dat ik je nu wil laten horen, die is van de jaren 10... Dat is eigenlijk een heel rustig nummer. Dus ik kon niet gewoon blind van Dansen op de Vulkaan naar Lippy Kids van Elbow. Want dat is het nummer. Ja, dat is puur vakmanschap. Dus die ga ik zo meteen instarten. Maar ja, dat kan niet zomaar. Dus vandaar even zo. En dan ga ik op play drukken. En dan gaat hij er heel zachtjes gaat hij er zo in. En oh ja. Oh. Ja. Dan moet ik ook zachter gaan praten. Puur vakmanschap. De mannen van Elbow. Lippy Kids. Overhang jeugd op de hoek van de straat. Ga eens wat doen met je leven. Dat is waar dit nummer over gaat. En nu moet je je wel volhouden, John. Oké. Geniet van.

0: elbow. Lippy kids.
1: Ja, ga eens wat doen met je leven. Ja. Build a Rocket Boys, dat was de inspiratie. We hangen jeugd op de hoek van de straat. En dan denk je toch wel vaker, dat heb ik ook wel, zie ik die gasten hangen en een beetje de peukies weggooien en de blikkies. Ja, dat moet dan uiteindelijk ook wat ons land gaan leiden misschien wel. Vandaar de inspiratie voor een van de allermooiste van Elbow. En ik ben daar echt groot fan van. Dus vandaar de tip van mij als je het hebt over de vraag, wat is nou de allerbeste muziek ooit gemaakt? Zeg ik in elk geval de band Elbow. En welk nummer het is, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Op welk moment van je dag dat je dat aan me vraagt. Lippy Kids in elk geval een hele goeie. Er is telefoon, want ik ben niet meer alleen. Karsten!
2: Hallo?
1: Hallo.
2: Hallo, ik hoorde jou op de radio.
1: Nou, dat kan geen toeval zijn. Ik ben blij dat je toch even belt.
2: Eindelijk hoor ik je nu dit uur wel op de radio. Dat is ook wel eens anders geweest natuurlijk, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, het is ook wel fijn dat we het uitzenden, ja.
2: Ja, precies. Ik heb het net aangehaald. Zullen we een klein testje doen, dacht ik?
1: Ja?
2: Dan zet ik de radio aan. En dan, vroeger hoorde je toch altijd mensen op de radio. Ja, je zegt, je radio is zacht, hè, anders hoor ik je niet. Ja. Maar zullen we dat nou eens kijken hoe dat dan eigenlijk klinkt als we dan samen op de radio zijn? Dan zet ik hem wat harder. En hoe dat dan klinkt.
1: Oh, dat is echt hetgene wat je nooit moet doen op de radio. Dus laten wij dat vooral nu gaan doen. Ja, zet hem maar eens even harder.
2: Ja,
1: Karsten.
2: Hoor je radio? Hoor je mij nu?
1: Ja, nee. Wacht even. We hebben nog helemaal geen
2: optie.
1: Nee.
2: Oh, ik word hier al helemaal gek, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, het begint nu wel een beetje. Ik hoor wel wat op de achtergrond.
2: Dus hij zingt nog niet. Ik zal hem iets harder zetten.
1: Zet hem eens even wat harder, ja.
2: Nu hoor je het misschien beter.
1: Oh, dit is echt heel vervelend.
2: En dan hoor je jezelf al...
1: Ja, kijk, dit is leuk. Ja, kijk, zo hoort het.
2: Ik zet hem uit.
1: Ja, fantastisch. Hey, je bent
2: wat een experiment,
1: ja,
2: hè?
1: Het is wel, ja, dat is echt. Dit had nog nooit iemand verwacht dat dit geluidseffect eruit zou komen.
2: Precies.
1: Hey, maar,
2: ik ga terugluisteren. Hoe is het, joh?
1: Ja, wel goed. Ook zonder jou is het prima te doen. Ik heb wel wat appjes gehad van luisteraars die vroegen van waar is Karsten nou? Waar is Karsten nou?
2: Ja.
1: Dus ik heb al uitgelegd. Ja. Hey, je was even naar je side project. Je bent toch een beetje een soort van profvoetballer die dan ook af en toe nog een ander clubje heeft waar die wat voetbalt. Zo gaat dat.
2: Media hoeren noemen ze het ook wel.
1: Precies dat. Ja, ik dacht ik omschrijf het subtiel. Je kon het niet laten, Karsten. Je wilt toch even aanhaken in de show op afstand. Straks ben je echt in de studio. Waarom ben je er nog niet?
2: Moet ik... ik zit nog in de auto. Ik ben nog bij Bunschoten-Spakenburg in de buurt. Daar zijn we overigens fantastisch te beluisteren. Maar ik dacht, heb je al wel gedichten gedaan en zo?
1: Nee, ook nog niet. Nee, ik dacht, ik wacht tot jij er bent. Dan kunnen we dat straks doen.
2: Oh, ik kan er wel eentje doen live vanaf de auto.
1: Oh, maar dat doen vanuit we. Dat, ja, dan gaan we even de gedichtkast erin fietsen. Komt-ie, hoor.
3: Karsten als Jan.
2: Piep.
3: Met een soms mooi.
1: Gedachten,
2: denk ik, hè? Een klein beetje diepzinnig, hè?

0: Mooi, lekker gaan uit dat ritme, heel goed.
1: Oh, lekker, ja. Voor mij is het precies op de noot.
0: Ja, dat is een vaste prik in ons radioprogramma. Wij houden van gedichtjes schrijven. En heel soms zijn ze toevallig best wel goed. Ik ben benieuwd wat Karsten nu gaat doen. Daar komt hij, Karsten van Dijk vanuit de auto.
1: Dickie blijft bij Curaçao. Nederlanders van dat eiland, maar dan in het blauw. Ik ben benieuwd wat hij er eigenlijk van bakt. Hij heeft in ieder geval tot 2027 een contract. Hij heeft gelijk altijd vakantie. Maar met die jongens heeft hij ook een hele goede chemie. Dat was hem.
0: Oh, dat was hem. Hey.
1: Ja, ik denk ik doe een korte, hè. Ik zat al bijna op de bumper van de voorgaan, hè. Dus,
0: Ja, je kan ook niet tegelijkertijd rijden en dichten. Dat is helemaal niet veilig.
1: Nee, dat is niet veilig. Dus ik kom zo snel mogelijk naar de studio en dan doe ik gewoon weer een gedicht.
0: Oké, helemaal goed. Hey, ik zie je straks, hè.
1: Hoi, hoi.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella, waarbij ook Nederlanders betrokken waren, houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Je bent bij A1. Nou, ze zei het net ook, A1 Radio. Zometeen, ja, we gaan weer even krantjes speuren. Dat is altijd een fijn gevoel, want de regiokrant is weer op de mat geploft.

0: Tovenaar. Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two op A1 Radio. Hey, weet je hoe het heet? Als je, hoe je dat noemt, als je er lekker in zit. Als je er goed bij zit. Als je je rock en roll voelt. Dan hebben wij hier bij Karsten en John, hebben wij voor dat gevoel, hebben wij een omschrijving. Dan zit je namelijk
1: strak in de gek.
0: Strak in de gek.
1: Strak in de gek.
0: Dat is wat het is. Dat

rammen hem gewoon nog even door. Ik bedoel, ik zit strak in de gek, dan heb je toch ook het gevoel. Het gevoel dat je gitaren wil horen. Oh, wat komt dat even lekker binnen door die speakers in je auto of

hoogtepunten uit ons radioprogramma. Gewoon even de krant doornemen, want ja, het is natuurlijk wel Karsten en John hier op de lokale zender A1 Radio in Nijkerk en Barneveld en ver daarbuiten. Zojuist Karsten al even aan de telefoon vanuit de auto. Die zat toch ter hoogte van Hilversum, Bunschoten, daarop nog steeds de A1. En hij hoeft gelukkig niet langs de A28 en de Hardenbergenbrug om bij de studio te komen. Daar kon hij ons ook prima ontvangen. Wist je trouwens dat Hardenbergenbrug, dat is die brug die nu gesloten is, hè, omdat die pijlers daaronder niet stabiel staan. Ik vroeg me dat af, waarom heet dat ding eigenlijk zo? En dat komt omdat, heeft helemaal niks met Hardenberg te maken, met de plaats Hardenberg. Het komt omdat er vroeger een boerderij heeft gestaan, die de Hardenberg heette. Wist je niet, hè? Pak je toch even mee. En in de krant voorop, want we gaan even krantjes peuren, staat ook meteen al op de voorpagina Hardenbergenbrug is donderdagavond open. Dan denk ik van, hè, dat is wel heel, hoe weten ze dat nou? Ik bedoel, wie bepaalt dat die dan open gaat? Kan dat dan wel? Maar het is zelfs de minister die heeft gezegd, donderdagavond gaat hij open. Dus ik denk dat een heleboel gasten die daar nu aan het werk zijn denken van, what the fuck, ik moet nog een beetje doorwerken ook. Maar jongens, kunnen we wel eerder dan vanavond? Ik ga een beetje Hardenbergs praten. Ja, dan sla je gewoon het eten even over. Dat moet gewoon doorgebuffeld worden. En ik geloof dat ze onderaan de pijlers, want dat was het probleem, hè, dat daar zand en grind is weggespoeld. Dus ze moeten dat allemaal weer dicht gaan storten. En dan hopen dat het stabiel genoeg blijft staan. Dat is over de Hardenbergenbrug. Voorpagina hier. Want ik heb hem hier echt, de krant. Ja. Dat is een app. Het is een app van papier. Mocht je denken, hè, een krant, dat is het. De familie Gulliker die krijgt een bijzonder eerbetoon. Ze krijgen in Nijkerkveen hun eigen Gullikerhof. Nou, van harte gefeliciteerd. Ze staan op de foto met de burgemeester die het straatnaambord uitreikt. En lees verder op pagina 5. Oh, dan weten we ook waarom dat zo is. 3, 4, 5. Ja, ik weet het wel een beetje, want Aalt Gulliker, dat is die schrijft altijd alle columns, hè? En op nijkerkerveen.org. En ik zie altijd op internet, wordt altijd gespamd met zijn columns. En hij is erg leuk, hij is fotograaf en hij schrijft ook nog heel erg goed. Die combinatie, multitalent. De octopus van Nijkerkerveen, zo noemen ze hem ook wel. Aalt Gulliker. En zijn pa heeft altijd een bedrijf gehad. Ja, ik ben import, dus ik wist dat niet. De naam Gulliker-hof past bij de geschiedenis van de plek. De vader van Aalt, die begon hier ooit met een oliehandel. Het bedrijf groeide in de loop der jaren uit tot een vertrouwd gezicht in Nijkerkerveen. Aalt zette het bedrijf later voort en runde het jarenlang samen met Teuny. Oh joh, dus Aalt is fotograaf, hij is columnist en hij runt een bedrijf. Wauw, respect jongen. Tik hem aan. En dan heb je dat plaatsnaambord, dat straatnaambord, vind ik, zeker verdiend. Verder in de krant. Oh, dat vind ik nou leuk. Kees van Wonderen was hier. Wie? Ja, dat is die oud-voetballer van Feyenoord en die supertrainer. Die heeft de G-voetballers van, dat zijn de gehandicapten, dat is het gehandicapte team, hè, daar staat de G voor, van NSC hier in Nijkerk een training heeft hij daar verzorgd. Dat was afgelopen zaterdag. Dankzij een gulle donatie van 1000 euro door bouwbedrijf Kreeft kwamen de 3G-teams volledig in de schijnwerpers te staan tijdens een uniek voetbal-event. Ook tof, leuke club NSC. Ja, ben iedereen gaat hier naar Sparta Nijkerk, maar als je dat dan een beetje kleinschalig wil en gewoon voor het leuke in plaats van prestatie, dan kun je dat kiezen, hè? Als je dat minder belangrijk vindt, dat al maar pushen en presteren, ga je gewoon gezellig bij NSC voetballen. Eens even kijken, wat vinden we hier verder nog? De burgemeester staat wederom op de foto met mensen die in het zonnetje worden gezet. Even van harte gefeliciteerd allemaal. Nou, verder is het een boel reclame. Nee, ik hoef niet een nieuw bed. Waarom denken ze altijd dat ik een nieuw bed nodig heb? Ik was laatst bij een beddenzaak. En die man die zei dat de levensduur van een matras, nou, hooguit 5 jaar is. 5 jaar? Ik doe al 25 jaar met hetzelfde matras. Dat moet toch gewoon allemaal kunnen, of niet dan? Ja, het ligt nog steeds zacht. En je moet wel af en toe even omdraaien. Dat is op zich wel essentieel, want anders krijg je een doorligplek. En dat is niet zo lekker, hè? Nee.

0: knallen met Blink 182 en All the Small Things. En drie kwartier geleden draaide ik Scooter. En ik dacht, weet je wat, we doen is gek. Ik ga er gewoon nog eentje van Scooter draaien. Waarom ook niet? We duiken
1: Scooter!
0: Nog even...
1: Ja. Back in the house.
0: Duiken nog even verder. De 90's in.
1: Get up your shirts and wait for further instructions.
0: Wat moet je doen dan?
1: Starting the microphone business. I've got one message for the next decade. Move your ass.
0: Dit is een doorbraakhit.
1: Move your ass.
0: Diep terug in de 90's, dames en heren.

Move Your Ass, Scooter. A1 Radio bij Karsten en John op je woensdagavond. Zometeen weer even een nieuwe ronde in de gedichtkast. Pure poëzie op je radio.

0: De A28 die is volop in het nieuws vanwege de Hardenbergenbrug hier bij Nijkerk. En, maar ja, welke snelweg het ook is, waar je in Nederland of ter wereld ook bent, je kan gewoon luisteren naar A1 Radio. En het is tijd voor poëzie, of je het nou wil of niet. Vaste prik in Karsten en John, de legendary gedichtkast, ja.
1: Karsten en John.
0: Met een glibberige jingle, natuurlijk.
1: Hebben bizar gedachten.
0: Habbezaar.
1: Die zijn niet te rijmen.
0: Nein, das gibt es nicht möglich, nein.

0: En dan ook in het Duits. Oké, okay, excuus. De jingle was langer dan het gedicht dat eraan komt. En dat gedicht, dat krijg je nu. De titel van het gedicht is Hardenbergerbrug. Komt-ie. Je lichaam is eigenlijk net als de Hardenbergerbrug. Is je onderstel slecht, dan krijg je het in je rug.
1: AE Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/AE Mediagroep. De stem van jouw regio. AE Radio.
0: Hij komt goed. Straks nog veel meer gedichten in de nieuwe ronde van de gedichtkast in Karsten en John. TLC is hier en they're live.

0: Was dat nou weer zo'n 90s hit? We draaien graag een beetje muziek uit die tijd op AN Radio. Het was helemaal geen 90s hit trouwens. Het was het jaar 2000. Dear Life van TLC. Hey, moet je dit horen?
1: Nieuws bij Carsten en John. Op de regiozender AN Radio in Nijkerk en Barneveld en ver daarbuiten. Het is nieuws. Zometeen nog veel meer nieuws over een halve minuut. Maar dit lees ik nou net. Dat had ik wel eerder willen weten. De gemeente Elburg haalt webcams offline na kritiek van de privacywaakhond. Die hebben dus tijdenlang, kon je gewoon op internet daar een beetje kijken. Bij het station, je kon kijken op het terras. En dan kon je lekker een beetje mensen kijken. Maar dat mag allemaal natuurlijk niet meer. Omroep Gelderland kwam erachter dat ze die webcams hadden draaien. En ja, ik had dat wel eerder willen weten. Ik vind dat het heerlijk om mensen te kijken. Dat is het mooiste wat er is. Maar ja, privacy, dat mag allemaal niet meer. Hè, jammer. Ze hebben het offline gehaald. Dus als je in je blote kont over straat wil lopen, dat kan ook gewoon weer in Elburg en omstreken.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: Je luistert naar AN Radio.
5: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op AN Radio. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. De Europese Commissie wil steden meer mogelijkheden geven om Airbnb en andere verhuur aan toeristen aan banden te leggen. Dat moet helpen tegen de woningnood en de hoge huizenprijzen. In steden waar woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden, kunnen gemeenten straks tijdelijke verhuur beperken. Brussel wil daarnaast dat er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er daadwerkelijk wonen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks-PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. 2 Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op AN Radio.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: Oei! Ja, ik zit weer op mijn paard. En ik loop hier door de Arkeneenpolder met dat paard. Ik loop helemaal niet. Ik draaf met mijn paard door de weilanden, door het... Ah, kak, ik kan niet verder. Die brug is dicht natuurlijk. De hart

0: met John en zometeen ook gewoon weer Karsten. Dat komt allemaal wel goed. Ja hoor.
1: AE Radio. Goedenavond.
0: Hallo.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
0: Het leuke van dit programma is dat we mogen doen wat we willen. Dus ook gewoon oude hits draaien uit de 90's bijvoorbeeld.

0: guilty pleasure? Of is dit een guilty pleasure? Of niet dan? Hart van mijn gevoel. De Kast, A1 Radio. En het is zover. We zijn weer samen.
1: Karsten en John.
2: Ben je eindelijk uit de kast, John?
0: Karsten en John. Ja, hij is er weer met. Wie anders dan dit? Kan nou Karsten van Dijk kan dit soort

0: Yo! Oh.
1: Het zijn Karsten en John. Hier kan ik een jingle van maken, ja. Op A1 Radio.
2: Ik weet niet of AI dat zo netjes kan inzingen voor je.
1: Nou, hier heb ik mijn kinderen voor.
2: Oh, ja.
1: Ja, maar die kan ik daar natuurlijk ook gewoon voor inzetten. Even kijken, die hebben toen laatst ook dit ingezongen, weet je nog?
3: Karsten en John.
1: Dat gaat toch prima?
3: Karsten en John, Karsten en John, Karsten en John.
1: Nee, dat is inderdaad elke woensdag van 7 tot 9. Ik moet toch een beetje die tekst wat aanpassen. Oh, okay. Hey, maar goed dat je er weer bent.
2: Ja, John Molenaar. Ik heb je een uurtje geleden nog gesproken. Nou, sterker nog... korter geleden nog.
1: Ja, vanuit de auto hebben we even live in de uitzending gebeld. Ja, want je doet natuurlijk op andere dingen, op andere radiozenders ook nog dingen.
2: En een kommetje soep nog gegeten.
1: Wat voor soep vind jij dan lekker?
2: Nou, weet je dat wij hebben hier een keer in de buurt in Nijkerk. Ik zou me instarten. Het restaurant.
1: Nee!
2: Ja.
1: Wacht even.
2: Ja.
1: Ja, ik dacht ik ga die jingle nooit meer nodig hebben.
2: Ja, nee.
1: Het was namelijk niet zo'n succesvolle, rubriek.
2: Op
1: maar...
2: een onverwachte moment. We kunnen het toch ook gewoon doen als we ergens zijn geweest ooit?
1: Ja, dat kunnen we ook doen. Ja.
2: Ik zweer, hè?
1: Nee, daar is hij meteen. Ik proef ook al, ik zie dat wijntje al neergezet worden. Ja. Wilt u een bestekje? Ja, ik wil een bestekje.

0: Dit is Eten in de Regio met Karsten en John.
1: Hallo.
2: Ja. Wat wil je vertellen?
1: Ik ben een tijd geleden, dat is misschien al wel een jaar of anderhalf jaar geleden, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Ik was in de zomer, dus ik denk een jaar geleden. Toen ben ik hier in de buurt niet echt naar een restaurant gegaan, maar het was een kok die in Amersfoort bij verschillende restaurants kok, chef-kok was ook. Die had in zijn tuin een tuinhuis met een bar eraan. En daar zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, ongeveer 10 mensen konden daar eten. Daar kon je je voor inschrijven via de dochter van mijn vrouw. Die werkte toen nog bij, hoe heet dat ding ook alweer? Dat hotel daar achter in Nijkerk.
2: Oh, bij Moeken.
1: Bij Moeken,
2: ah, ja. Ja.
1: En dan was de klusjesman, die zijn zoon, die had dat, die had die schuur in zijn tuin staan. Die
2: oh
1: was
2: ja,
1: die
2: ja nu snap ik hem. Dochter, hotel, klusjesman, die ja. had een zoon.
1: Dus en zij
2: die
1: zei, heeft een, ja. ik neem een keer mijn stiefvader en mijn moeder mee uit eten. Een 6, 7 of 8 gangen diner was dat. En met elke gang een wijntje erbij.
2: Oh,
1: dus ik ging op zijn kop.
2: Dat trek jij niet.
1: Terug, nee. Het was mooi, want er was ook een oudere man. Ik denk van dik in de 70 met een jonge zoon. Die was net in de 20, denk ik. En die gingen met een bakfiets naar huis. Maar die man, die heb ik dus in die bakfiets, die bak aan de voorkant getild. Want hij kon bijna niet meer lopen. Dus ik heb hem met zijn zoon echt letterlijk in die bakfiets. Gaat het zo? Ja hoor, zo gaat het wel. We zien het allemaal wel hoe we uitkomen. En, nou, ik ben bang. Ik weet niet of die man ooit nog is opgestaan trouwens. Maar die had ook aardig wat lopen pimpelen.
2: Toen. Ze hadden wel voorzien dat het zover zou komen. Want ja. anders kom je niet met zo'n fiets voor zo'n oude man.
1: Nou, het erge was, je had betaald, afgerekend. Dus dan betaal je ook voor die wijntjes. Toen zei hij, ja, ik heb ook nog wel wat boliepjes over van die flessen. Dus die kunnen we ook allemaal leeg drinken. Dus we zaten alleen
2: schandalig.
1: Ja, te pimpelen.
2: Maar ik wou even vragen, doet die man dat nog steeds? Kunnen
1: ja,
2: mensen zich ergens
1: wel.
2: Inschrijven?
1: Ja,
2: dat is bij die man.
1: Ja, ik weet niet hoe het heet. Dat is een beetje jammer.
2: Nou,
1: maar ik
2: zat dus
1: op. Volgens mij is het ook hartstikke illegaal. Mag dat zomaar niet?
2: Nou, dat was mijn volgende vraag. Mag het allemaal wel?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het was best wel leuk om te doen een keer. Dus misschien moeten we dat een keer wel met z'n tweeën doen. Dat is ook wel leuk een keer.
2: Oh ja, een bedrijfsuitje.
1: Ja,
2: bedrijf. Weer een mooi verhaal.
1: Precies.
2: Maar hoe kwam je hier nou ook
1: weer omdat bij? Ik vanavond dopertensoep op heb gegeten. Dat heeft mijn vrouw gemaakt. Maar daar kwam die man mee. Dus die heeft gewoon een pak doperwten gepakt uit de vriezer. Daar heeft hij soep van gemaakt. En dat is lekker. Niet normaal.
2: Ik heb een heleboel soepen gehad in mijn leven.
1: Precies.
2: Onlangs nog verrijkt met het fenomeen courgette soep. Nee.
1: Dat maak ik ieder jaar weer een aantal keer.
2: En broccoli soep.
1: Ja.
2: Ik doe toch even een muziekje. Ik vind dat geroezemoes op de achtergrond niet zo prettig.
1: Ja, kan
2: kletsen.
1: Samen, denk ik.
2: Ja, ik weet niet. Ik doe toch even een muziekje gewoon. Ja. Maar, hè? Dopertensoep.
1: Dopertensoep.
2: Dus dat komt
1: dus
2: op
1: echt,
2: neer. Ja, vertel.
1: Je pak echt van de Lidl, pak je een of van de Albert Heijn, of al die merken kun je pakken.
2: Al die merken, daar ga je.
1: Plus Jumbo Size.
2: Dirk.
1: Aha! Nou ja.
2: Wacht even, hier ben je altijd heel goed in. Dus even allemaal. Je maakte vorige week ook zo'n verhaal met alle supermarkten erin.
1: Ja.
2: Of misschien moeten we het nu ook maar
1: nee,
2: niet doen.
1: Nee, precies.
2: Ga verder.
1: Maar, dus je pakt gewoon uit de vriezer een pak doperwten. Die pleur je in een pan. Pleurt er een beetje water bij. Ja, en dan komt natuurlijk wel de chef's cuisine naar boven. Dan moet je denken, wat voor gradin moet ik er allemaal bij doen? Een bouillonne blokje.
2: Ja, gewoon een bouillonblokje toch? Daar ben je er toch al niet?
1: Een takje time. Ik weet niet allemaal wat hij erin deed. Maar de hoofdingrediënt was alleen eigenlijk doperwten. En dat is lekker.
2: Ik kan me dat niet voor. Ik hou helemaal niet van doperwten.
1: Nou, ik zweer het dat jij dat ook gewoon lekker vindt.
2: Dat is natuurlijk zo'n Nederlandse klassieker in de keuken. Doperwten en wortels.
1: Ja, en gewoon uit de vriezer dus.
2: Gadverdamme.
1: Hij zei ook, ik verklap het maar, het zijn gewoon doperwten uit de vriezer.
2: Wat goed zeg, dus je hebt dopertensoep gehad.
1: En toen kwam hij nog met 7 van die hele kleine gerechtjes eet je dan met een wijntje er dus bij. Ja, ik hou er wel van hoor.
2: Wat goed zeg.
1: En dat was denk ik 80 of 90 euro. Dan denk je dat is duur. Maar als je nou echt een sterrenrestaurant gaat, ja, dan ben je driedubbel kwijt.
2: Maar wacht even, 80, 90 euro per persoon?
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat is niet goedkoop.
1: Dat is niet goedkoop, maar je bent wel echt de hele avond. Dus het was echt van 6 uur 's avonds tot 11 uur.
2: Wat leuk concept. Dus je kan, dat was gewoon bij hem thuis aanschuiven.
1: Bij hem thuis,
2: hij gaat koken.
1: In zijn tuinhuis, een soort van bar. En hij staat achter die bar te koken.
2: Wat goed zeg.
3: Dus hij legt ook uit tijdens het koken wat hij eigenlijk aan het doen is.
2: Kunnen wij dat niet doen met onze luisteraars? Dat je gewoon bij Karsten thuis een keer komt eten. Dan slingert hij de airfryer aan.
1: Ik kan wel radio maken voor mensen. En dan...
2: Oh god. Hey Karsten, luister. Wij gaan zo even een spelletje doen.
1: Ja.
2: En het is kwart over.
1: Oh.
2: Ja, ik zat alweer te denken. Ik ga ook even een 90s hit weer klaarzetten.
1: Ja, want ik moet straks ook nog achter die knopjes natuurlijk. Want ik moet ook nog wisselen.
2: Ja, ik zit al anderhalf uur achter de mengpaneel.
1: Ja, joh.
2: We gaan de gedichtkast doen. Ik heb weer een gedicht. Die heeft te maken met de Hardenbergerbrug. Die ga ik zo direct doen. Maar ik dacht, welk nummer moet ik nou na het gedicht doen? Ik zit een beetje in de 90s vibe. Want ik heb net de kast gedraaid, maar ik heb ook al twee keer Scooter gedraaid.
1: Ik zou doen Under the Bridge. Die komt uit de 90s.
2: Dat is wel heel erg slecht. Ja. Maar ik ga hem wel klaarzetten.
1: Maar ik vind hem eigenlijk niet leuk genoeg, moet ik zeggen.
2: Wat
1: maar
2: heb je nog meer? The Bridge over Troubled Water.
1: Ja, je hebt zoveel.
2: Ja, London Bridge van Fergie.
1: Oh, die is leuk.
2: Ja, dat is grappig. Oh, London Bridge.
1: Ja, geil vooral. Maar ja, dat mag... Sst, Barneveld, vingers in je oren. Ja. Of in je kip.
2: Dat ligt aan haar. Moet ze maar niet zo'n décolleté doen. Nee, oké, okay, we gaan de gedichtkast doen. Ja, jingletje, komt-ie. Hoort er toch altijd even bij. Zo'n lekkere, slijmerige, gedragen jingle. Want, ja.
1: We hebben de spreektijd gelijk weer verdubbeld. Ten opzichte van het uur hiervoor, denk ik. Hè?
2: Nou, ik heb nog niet twee nummers achter elkaar.

0: was te prikken, Kasten, jongen. Jede wensen woensdag. Waarom ga ik nou in het Duits praten? Gewoon iedere woensdag vaste prik, 7 tot 9. En of je het nou wil of niet, een beetje poëzie.
1: Poëzie.
0: Oh, ik moet even mijn schermpje wisselen van de Google Docs.
1: Schermpje wisselen van de Google Docs.
2: Ik maak er gelijk Frans van ineens.
0: Nou, het kan gewoon. Ik heb ook de Franse tune. Ta-da, Kasten en John. Nee, het is deze tune, die moet ik hebben. Luister, het volgende gedicht heet APK.
2: Keuring.
0: In Nederland is de staat van menig brug en viaduct, net als menig weg en straat, ronduit te noemen kut. Onderhoud kost geld. Dat stellen ze dan uit. Maar er is iets wat telt. Een bekend gezegde luidt: geef je vrouw een goede beurt, masseer voluit haar rug, voordat ze wordt afgekeurd, zoals de Hardenbergenbrug.
2: Oh!
0: Ja!
2: Mag ik dan ook gelijk?
0: Ja, doe jij nog? We hebben nog een gedichtje.
2: Ja.
0: Oké, wacht even. Daar komt een gedichtentune nog een keer. Hoppa, bam, bam, bam.
1: Ik pak even mijn moment, hè. Dat snap je ook al.
0: Ja, de jingle moet er nog een beetje gaan landen. Die komt op ieder moment.
1: Even,
0: Oké.
1: Je moet in die muziek zitten, hè.
0: Dat is het
1: ook weer.
0: Ja, daar komt hij. Oké, okay, ja. Ja, ja. Zet hem ietsje zachter, dan kun je er ook makkelijker overheen kletsen.
1: Al het nieuws ging over dat ene ding. John liep er al een keer over in zijn string. Toch, John? Nou, inderdaad, gereden dan. Oh nee, gereden. Dan gereden. Maar nu heb je hem toch wel vermeden. Misschien is het toch wel een te ver. Ik was echt even van de leg. Maar ik reed dus helemaal alleen over die snelweg. Morgen gaat hij dan weer open. Dan kunnen we er weer overheen of onderdoor kruipen, rennen en lopen. Ik heb het natuurlijk over de Harderwijkerbrug. Of ging het voor jou allemaal een beetje te vlug?
0: Het is de Hardenbergenbrug.
2: Wat zei ik dan?
0: Je zei Harderwijkerbrug.
2: Oh.
0: Wist je waarom die zo heet, de Hardenbergenbrug?
2: Harderwijker.
0: Nee, Bergen.
2: Oh ja, Hardenbergen.
0: Dat heeft helemaal niks met Hardenberg te maken.
2: Ik heb Harderwijker ook staan.
0: Ik vroeg me dat af, waarom heet hij nou Hardenbergenbrug? Ja, Hardenberg is toch helemaal het oosten?
2: Ja, ik kan beter Harderwijkerbrug zijn.
0: Ja, dat was veel logischer geweest.
2: Maar hij gaat helemaal tot Hardenberg, die weg?
0: Je zou het zeggen. Nee, maar het komt omdat er vroeger een boerderij stond.
2: Uit Harderberg.
0: En dat heb ik ontdekt.
3: Met Karsten en John ontdek je.
2: Maar die, wat is er met die boerderij?
0: Die heette de Harderberg.
2: Oh, oké. Okay. Bedankt. Ja, het was nog niet afgerond.
0: Ik had even een bruggetje nodig.
2: Ja, ik snap.

0: ik druk op play en dan krijg je de London Bridge. London Bridge van Fergie. Die klinkt zo.
1: Oh shit! Oh,
0: ja, zo klinkt die. Oh shit! Was, die andere was de albumversie, denk ik.
2: Oh shit!
0: Oh jee, oh jee.
3: Ik ben een klaar voor Fergie, kom er maar in.
0: Oh, mijn pijlers, gaat helemaal goed. Oh. Er moet een beetje grind bij mijn pijlers. Okay. Een beetje zand er tegenaan.
3: En zo meteen een spel dus.
0: Ja, we gaan even een spelletje doen. Ja, we doen de connection.

0: know, great track.
1: Mate. Oh, mate, love it. It's quality. Listen. Pure quality, bruv.
0: Bruv, what's your name again?
1: What? You wash up, son.
0: What's your name?
1: Lee, you wash up, son.
0: No, not you, bruv.
1: What?
0: The girl on the...
1: Fergie, my bad, bruv. I start again.
2: Ik heb dit stukje dat nog nooit gehoord, dat zit er ook achter zit.
0: Ja.
2: Wat zijn ze allemaal aan het doen?
3: Ik weet ook niet, ze zitten door je heen aan het praten.
2: Ja, dat, nou,
3: Fergie heeft tegenwoordig... Ik heb even,
2: ja, hoe gaat het met haar? Ik zit vooral naar foto's te kijken, want je had het erover. Fergie, oeh!
3: Ja.
2: Ja.
3: Toen, nu is zij... Hoe oud zou ze zijn? Zal ik eens even opzoeken?
2: Ja, ik denk maar, wel 40, 45?
3: Ja, 40? Nee, wel ouder, denk ik.
2: Zij is wel iemand waar echt een hele dikke laag make-up op zit op elke foto. Dan vraag ik me altijd af, van als die dan thuis gaat afschminken, even witwassen, hoe ziet dat er dan nog... Wat blijft er dan nog van zo'n dame over?
3: 51.
2: 51?
3: Ja,
2: 51. Goeiedag, zeg.
3: De tijd gaat sneller.
2: Ja,
3: maar dat, ja. Ze is tegenwoordig wel... oh nee, dat is Sarah Ferguson. Nee. nee, die noemen ze ook Fergie. Hè? Maar nee, Fergie is 51, maar ze is wel... ze heeft wel een botox-hoofdje gekregen.
2: Oeh ja, maar dat had ze ook altijd al een beetje, van die hele dikke lippen.
3: Ja, ze is wel... Oh, ik heb dus een keer...
2: Wangetjes, nou, ook dikke wangen. Je gaat het nu echt vertellen wat je net buiten de uitzending omhoog zei.
3: Ben ik
2: zei.
3: Op een festival geweest en toen moest de Black Eyed Poop & Peas moesten toen optreden. En ik heb denk ik anderhalf uur met mijn mond open gestaan, alleen maar naar haar gekeken. Wat een verschijning. Maar ze ging ook achterstevoren koprollen maken. Weet ik veel, de handstand over een dwars en noem het allemaal maar op. Het is echt een halve acrobaat was het ook. Nou, wat hebben die Black Eyed Peas mazzel gehad dat zij op een gegeven moment bij dat groepje zich aansloot.
2: Maar waar is ze dan nu gebleven?
3: Waar is Fergie?
2: Wat spookt ze uit... Ze treden volgens mij de Black Eyed Peas nog wel steeds op met een andere zangeres.
3: Ja.
2: Maar tenminste, geen idee. Maar ja, Fergie die is toen wel solo werk gaan doen, London Bridge. Dat was wel een beetje haar bekendste hit. En niet voor niks gedraaid. Want ja, de brug is in het nieuws rond Nijkerk, de A28.
3: Oh ja, daarom
2: morgen is die hopelijk weer gefixt. Dan kunnen we eindelijk. Het was een chaos hier in de stad. Niet te zuinig. Je hebt wat gevonden?
3: Ja, ze is niet terug bij de Black Eyed Peas. Ze verliet het in 2017 en heeft in 2026 geen permanente comeback gemaakt. Ze verscheen wel weer samen met Will.i.am. Apple Pep.
2: Apple Depp heet die, geloof ik, ja.
3: En Taubo. Bij de American Music Awards 2026. Voor een nostalgische reunie. Maar geen officiële terugkeer. 6 september 2026 traden de Black Eyed Peas nog op in Rock in Rio. Maar dan zonder Fergie.
2: Ah ja, jammer.
3: Ja, en even kijken. Ja, ze doet niet meer zoveel. Lekker op de achtergrond eigenlijk. Kinderen baren op een gegeven moment natuurlijk. En ja, nou in de keuken staan.
2: Ja, nee. En

0: En in de quiz die verrassend is, draait het om de connection.
1: Hoorde ik jou nou om een uur geleden gewoon het regionieuws afspelen?
0: Ik heb het regionieuws weer eens afgedraaid op half.
1: Ja, wat leuk.
0: Hey, brutaal voor mij, hè?
1: Verrassend.
0: Ja, verrassend. Ja, dat is
1: gasten die verrassen.
0: Gasten die verrassen. En die connection, ik laat je nummers horen. Ze hebben iets met elkaar te maken.
1: Ja.
0: En het is een actuele connectie die ze met elkaar hebben.
1: Oh.
0: Maar ik weet zeker niet dat je hem gaat raden.
1: Ik hoor Fergie.
0: Ja, maar nu komt deze. Kom maar.
1: Wonderwall.
0: Ja, Wonderwall is natuurlijk Oasis. Maar,
1: Reunie. Ze komen allemaal weer terug.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, ik laat
1: zijn
0: je
1: allemaal broers.
0: Het zit hem... Oh, dit is een mooi nummer.
1: Bob
0: Dylan, Blowin' in the Wind.
1: Ja.
0: We hebben Oasis gehad, Wonderwall. Ze hebben iets met elkaar te maken. Het zit hem niet in de... het zit hem in de muziek, wel. Dus niet in de naam van de titel. Het zit hem ook niet in de naam van de artiest.
1: Ze hebben allemaal een triangel, zoiets weer.
0: Ook niet, nee. Oh. Het gaat wat dieper.
1: Oh. Ze hebben allemaal een ander ritme.
0: Het gaat over het verloop van de...
1: Geen idee.
0: Heeft ook iets mee te maken.
1: Amy Winehouse rehab,
0: ja.
1: Ja. Ik snap jouw connecties nooit.
0: Nee, dat is de grap. Deze is echt heel erg nasty. Maar het heeft te maken met de actualiteit rond Nijkerk.
1: De brug.
0: Hey,
1: ze hebben allemaal een heel leuk bruggetje in de in het nummer zitten. Er zit een goede bridge in.
0: Nou, de grap is van die nummers. Ik had net Mr. Brightside gedraaid. Bad Moon Rising. Die heeft... een couplet.
1: Ja.
0: Dan komt er een refrein.
1: Ja.
0: En dan komt er weer een couplet.
1: Ja.
0: En dan komt er weer een refrein. En die andere nummers hebben ook een couplet en een refrein en een voorrefrein. Maar er ontbreekt in al deze nummers iets.
1: We zitten heel erg door CCR
0: en er zit inderdaad,
1: in te praten.
0: Ja, Pokerface heeft het ook niet. Ze hebben allemaal geen brug.
1: Geen brug.
0: Er zit geen bridge in al die nummers.
1: Nou, ze missen een brug.
0: Ze missen
1: net
0: een brug.
1: Net zoals Nijkerk.
0: Nou, hier. Bam! Hé! Hey.
1: Ja, van mezelf.
0: Ja.
1: Pokerface. Leuk, eigenlijk.
0: Ik had hier ook nog... Should I Stay or Should I Go van The Clash.
1: Ik vind ze zo moeilijk.
0: Royals. Ja, het is helemaal... Maar was met een beetje hulp was die best goed te doen. Ik wist helemaal niet dat er nummers waren... waar gewoon die gewoon echt gewoon structureel geen brug hebben.
1: Recht
0: dat
1: toe,
0: is vaak zo'n... Ja, want weet je... Dat gaat trouwens... Als je nu luistert en je denkt van... Hebben ze nou over een bridge, over een brug? Wat is dat dan? Maar dat is een stukje uit het nummer... Dat het eerste en het laatste deel met elkaar verbindt.
1: In het nummer.
0: Ja. Ja, dat zit in het nummer. God. En dat verbindt. Dat is een nieuw stukje muziek. Dat de andere delen verbindt met elkaar. Dat is de bridge.
1: En we zoeken een bruggetje.
0: Ja, dat was het bruggetje. Nou, vond je het een goede connection? Ja.
1: Mag ik nou een spelletje gaan doen zo?
0: Ja, dat is goed. Deze heeft ook geen brug.
1: Ja,
0: heeft hij ook niet. Ja,
1: dat is goed.
0: Goed, even een applausje inderdaad. Ik had inmiddels het applausje ook gevonden. Hey, welk nummer gaan we helemaal draaien voordat we jouw spel gaan doen?
1: En jij Pokerface.
0: Ja, wel Pokerface even helemaal horen.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook prima. Ja, dat is goed. Dit is met dat Spotify ook.
1: Een wilde kat hoorde ik ineens. Even kijken of mijn fiets nog buiten staat. Hoor. Ja, moeder. Mijn fiets staat gewoon buiten. Ik zie het. Ja, moeder.
0: Ja, moeder. Wat voor spelletje ga jij eigenlijk doen?
2: Lady Gaga.

0: speciaal voor jouw moeder, John.
1: Hoezo? Waarom speciaal voor mijn moeder?
2: En zeg mama, mama.
1: Oh, mama, mama. Ik dacht, pokerface. Ma, heeft mijn moeder een pokerface?
0: Oh, geen idee.
1: Nee, alles behalve. Nee, mijn moeder heeft.
2: Die mensen die altijd dezelfde stand gezicht hebben, die bestaan, hè?
1: Ja, die hebben Parkinson. Dat gaat niet goed.
0: Oh.
1: Nee. Nee, mijn moeder, daar kun je alles aan haar gezicht aflezen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is echt zo'n, dat is een open boek. En dat daar heb ik ook eigenlijk mijn gezicht. Die kan al mijn gemoedstoestanden, kun je daar wel aflezen. Hoe, ja. Als het niet goed met mij gaat, dan zie je dat ook wel.
0: Ik zit nou ineens wel te bedenken, jij bent hier nog overal ingelogd. Dus ik moet mezelf ook weer
1: inloggen.
0: Oh ja,
1: kak, ik heb al mijn inlogs. Dat is natuurlijk dat heb je tegenwoordig als je eenmaal bent ingelogd. Dan gaat alle tabbladen gaan open.
0: Ja.
1: En alles is met elkaar verbonden via Google helaas.
0: Ja.
1: Dat is geen goed idee.
0: Ja, aan de ene kant ook wel, want dan is het lekker makkelijk.
1: Ja, al mijn wachtwoorden kun je dan ook gewoon binnenhalen.
0: Ja, ik kan overal in.
1: Dat is helemaal niet veilig.
0: Ik kan overal in.
1: Ja.
0: Ik kan overal in.
1: Wie ken jij trouwens die een pokerface heeft?
0: Nou ja, Johnny Kaagman dus. En,
1: ja.
0: En die is overleden, hè? Kunnen we ook een keer bellen? Oh, nou ja, dat is een ander ding. Wie heeft toch altijd een pokerface? Ja, weet ik eigenlijk niet.
1: Nou ja, mijn opa die heeft ook een significant korter leven gehad vanwege Parkinson.
0: Oh, echt?
1: Ja, dan krijg je zo'n gelaat ook alweer. Dat, ja, zonder emoties. Dan,
0: ja, heftig is dat, hè?
1: Dat is inderdaad
0: zo. Ik vind dat wel een bizarre ziekte, is dat.
1: En als hij emotioneel werd, dan was het ook in één keer huilen.
0: Oh,
1: maar,
0: echt?
1: Dus, om de kleinste dingen. Dus ja, op een gegeven moment escaleerde dat volledig. Dus ja, maar die is dan uiteindelijk iets van 70 jaar geworden maar.
0: En nou, toen vond ik dat, 70 is best wel oud.
1: Jawel, maar toen vond ik dat ik dacht, oké, 70 jaar.
0: Ja.
1: En tegenwoordig denk je van, hey, 70, mijn eigen ouders zijn al bijna 70.
0: Ja, mijn ouders zijn al bijna 80. Te sterker nog, mijn vader wordt komend volgend jaar 80.
1: Oh, dat meen je?
0: Ja.
1: Dus dan krijgt hij een rollator voor zijn verjaardag? Ja, of beweegt hij wel een beetje?
0: Ik heb de mazzel dat mijn ouders behoorlijk fief zijn nog, ja.
1: Oh,
0: dat
1: meen je?
0: Dat scheelt gelukkig.
1: Ja, als ik jou af en toe zie lopen, denk ik van nou.
0: Ja, dat gaat niet lang. Jongen, jongen. En dan ook nog al die.
1: Hebben ze
0: weer
1: beetjes
0: hoor.
1: Meegenomen? Dat vind ik nou leuk.
0: Zeker. Karsten en John hebben keuzes. En ondertussen probeer ik in te loggen, dat lukt niet. Nou. Nou.
3: Krijgen we een nee of krijgen we een yes?
0: Ja! Wat gaan we doen? Je zag het stiekem al, hè? Ja, sterker nog. Je hoorde het al.
1: Ja, want je had hem al even stiekem op play gedrukt in de voorafluistering. Toen hoorde ik iets met een heleboel katten. En toen dacht ik van, hey, maar die cd heb ik ooit een keer vroeger geleend van een vriend van mij. Die begon ook zo.
0: Ik heb hem vroeger op mijn... Ik ben ook benieuwd of deze cd het nog doet, hoor. Want ik heb hem heel veel op mijn Discman gehad.
1: Discman, prachtig.
0: En ik heb hem kapot gedraaid samen. Deze cd had ik toen nieuw samen met die van Janet Jackson, The Velvet Rope. Maar deze begint inderdaad net even wat anders.
1: Maar hoe die opent is al fantastisch.

0: het album Nine Lives van Aerosmith. Hij begint ook met Nine Lives, dat is deze single. Die is misschien een beetje hard, maar wel lekker.
1: Ja, mijn kat heeft 9 levens en die komt altijd op zijn pootjes terecht.
0: Wel. Jawel.
1: Ah.
0: Maar wil jij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14?
1: Ja, 9 levens dus. Nummer 9.
0: Nummer 9?
1: Ja. Wat heb ik gekozen?
0: Hij heet Crash.
1: Zeg me niks. Ik heb die CD ooit geluisterd, maar nee.
0: We gaan hem gewoon helemaal doen.
1: Het is het een glibberige ballad van ze? Nee?
0: Het is een hele gekke plaat die Aerosmith verder eigenlijk niet heeft. Het nummer heet Crash, maar het is of je ook in een auto-ongeluk zit.
1: Oké, okay, daar gaan we dan.
0: Komt-ie.
1: Oh jee. Oh, goede keus dit.
0: Ondertussen ga ik inloggen.
1: Welkom, 1, 2, 3.
0: Aerosmith van het album Nine.

0: Zo.
1: Wauw, ja, rustgevend nummer eigenlijk. Ja. Het lijkt wel inderdaad op een van al die ballads die ze ook regelmatig vaak hebben uitgebracht. Goeie genade. What the fuck zeg.
2: Ik dacht, ik zet eens een lekker klassieketje op.
0: Ja, het is een soort van auto-ongeluk waar je in zit, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, het is bijna net zo hard, een harde klap die aankomt als dat Feyenoord hem voor de kiezer krijgt.
0: Ja, ja.
1: 5-1.
0: 5-1, zei jij.
1: Ja, ik zit even dat nieuwsbericht te lezen.
0: Ja.
1: Dat vind ik, hoe zo'n nieuwsbericht dan begint, dat is wel grappig.
0: Ja.
1: Feyenoord heeft bij het begin van zijn campagne in de Champions League niet voor een stunt kunnen zorgen.
0: Oh.
1: Dat is dan de eerste zin. Dus niet voor een stunt kunnen zorgen. Denk je van, nou, dan zijn ze misschien net een kleine verliespartij. Nee, het boog in Camp Nou met 5-1 voor FC Barcelona. 5-1!
0: Heeft die Rod Jamal nog gescoord?
1: Nee, die niet. Die heeft niet gescoord. Oh. Even kijken hoor. Oh, ik zit even op de dat haal ik allemaal van de teletext-app natuurlijk. Oh, Jamal.
2: Teletext-app?
1: Ja. Maar dan kun je het allemaal mooi onder elkaar zien, de cijfers. Jamal heeft wel gescoord. Die maakte de vierde goal. Het ging meteen al mis. In het eerste kwartier werden ze compleet overlopen. En na 3 minuten al een tegendoelpunt. Het werd dus uiteindelijk 5-0 aanvankelijk. En op het allerlaatste, in de 82e minuut, maakte Stijn er nog een eentje van, een 5-1.
2: Oh, het was de hele tijd al 5-0 dus.
1: Ja, nee, ik moet goed zeggen, het was 4-0, toen werd het 4-1 en toen 5-1. Nou, dan heb je het hele verloop gehad. Okay. En Jezus heeft ook gescoord.
0: Ah, Jezus.
1: Ja, hij was er toch weer bij. Soms denk je wel eens van, hé, waar is hij nou? En dan staat hij gewoon op het veld bij FC Barcelona. Nee, dat was dus even tussendoor. Feyenoord, ja, jammer.
0: Ja, nou ja, dat is goed om te melden. We blijven de zender van de regio. Hele grote regio, maar dat maakt niet uit.
1: Ja, maar het houdt toch ook mensen in Nijkerk en omstreken bezig.
0: Ja,
1: je kan niet alleen maar bezig zijn met de brug en dat je moet omrijden. En,
0: nee, daarom. Je moet af en toe ook...
3: Sportmatinee met uitslagen en standen.
0: Ja, dat moet je ook gewoon af en toe bijhouden. Hey, over sport gesproken. Even kijken of mijn fiets nog staat trouwens.
1: Wat is er met jouw fiets? Je zat er straks al te kijken. Jij...
0: De fiets staat hier echt recht voor de deur, omdat ik zo laat was. Maar dan denk ik, ja, het is een dure fiets. Moet die wel laten staan.
1: Heb je aan de ketting? Want je moet tegenwoordig wel een tweede slot hebben. Je hebt een e-bike. Dus
0: heb geen e-bike.
1: Oh, ik dacht je een e-bike had.
0: Nee, ik ben een gewone fiets.
1: Oh, je hebt een trapfiets.
0: Ik heb een trapfiets.
1: Nee, maar als je een e-bike hebt...
0: Maar niet
1: met
0: een ketting.
1: Hè? Nee.
0: Ik heb geen ketting.
1: Oh, je hebt met een tandriem. Ja, heb je zo'n aandrijfriem?
0: Ja!
1: Ja, vet! Ja, die heb ik ook op een e-bike.
0: Oh, die heb je op je e-bike?
1: Ja,
0: je
1: kan niet een e-bike hebben zonder aandrijfriem.
0: Jij hebt ook, als,

0: Korlaar is al een heel stuk weg, die woonwijk. En ik zit ook niet bepaald in de buurt van CS. Dan heb je al 10 minuten werk om daar naartoe te fietsen. Ja. Dan moet je wachten op een trein die al dan niet aankomt. Dan ga je naar Amersfoort en dan stap je uit op het Centraal Station.
1: Ja.
0: Vervolgens moest ik eigenlijk dan moet je met de bus moet je dan verder.
1: Ja.
0: Maar dan mis je weer die aansluiting. En dat kost me van deur tot deur gewoon een uur. Terwijl, bedoel, met de auto is het een kwartiertje en met de fiets is het nog geen half uur.
1: Ja, maar John, dit verhaal.
0: Met de e-bike.
1: Dit verhaal kost me nu al 2 minuten van mijn leven.
0: Maar hoe is dat mogelijk? Waarom kunnen we niet vanuit Nijkerk gewoon snel met een bus naar Amersfoort?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Waardeloos vind ik dat.
1: Ja,
0: ja, toen heb ik een e-bike aangeschaft. Ging het een stuk sneller dan de trapfiets. En toen, sindsdien, vlak daarna woonde, werkte ik in de buurt gewoon langs die A28 in die sportwinkel. En dan is het maar 5 minuutjes fietsen met een e-bike. Ja, dus, dat is niet echt nodig.
1: Tijd voor een spel.
0: Ja. Oh ja, vond je het geen goed verhaal dan?
1: Ja, natuurlijk.
0: Nee, we gaan een spel doen.
1: Hij is een Nederlandse sportcommentator, presentator, schrijver en zanger. Geboren 16 november 1965 in Emmen. Vooral bekend als voetbalcommentator van ESPN. Maar hij begon zijn loopbaan bij RTV Utrecht, Eurosport en SBS6. Hij heeft jarenlang wedstrijden van het Nederlands elftal becommentariseerd. Hij was in zijn jeugd keeper van de FC Emmen. Maar naast voetbal is hij ook actief als muzikant en schrijver. Hij schreef onder andere boeken over Xavi, Henny Vrienten en André Hazes. De meest recente boek is Typisch Sportivo, over een Nederlandse groep Gruppo Sportivo. Die verscheen in april 2026. Ik heb zelf ook met hem samengewerkt. Hij kwam na mij. Hij nam een oude tijdslot over midden in de nacht bij een radiozender. En nu is de vraag, John Molenaar, hoe is jouw sportkennis? Over welke sportcommentator heb ik het?
0: Umberto Tan.
1: Ik zeg toch niet, hij is 60 en krijgt weer een kind?
0: Dat weet je nooit bij Umberto Tan.
1: Ja, dat krijgt hij.
0: Oh ja.
1: Wist je dat niet?
0: Nee, weet ik veel.
1: Dat heb je even gemist.
0: Dat interesseert mij allemaal niet, joh, wat die celebrity allemaal uitvoeren.
1: Hij is 60 en dan krijgen we een kind.
0: Oh, wauw, respect.
1: Nou ja.
0: Maar is het Jan-Joost van Gangelen?
1: Nee.
0: Wilfred Gené?
1: Nee.
0: Evert ten Apel?
1: Nee.
0: Mart Smeets?
1: Nee.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Nou, nog, ga door. Je kent er zoveel. Zijn voornaam is Leo.
0: Tom Egbert. Oh, Leo Oldenburger.
1: Ja!
0: Nee. Wauw. Ik wist niet dat hij ook zanger was geweest en voetballer. Multitalent. Maar dat was jouw quiz.
1: Dat was de quiz.
0: Dat was het. Oh, wauw.
1: Nee, dat was een quiz die erbij is.
0: Ja.
1: Ik wilde deze quiz er even bij doen. Want hij stuurde, ik zag toevallig dat, hij is mijn collega dus geweest. Ik heb met hem samengewerkt. Altijd heel leuk samengewerkt. Leuke man is dat. Maar hij zit dus in een bandje, de Charlies. En ze hebben een singeltje. I don't work on Sundays. Wil je hem horen?
0: Nou, ik denk dat heel Nijkerk en Barneveld en omstreken daar heel blij mee is met überhaupt al die titel. Dus gooi hem er maar in.
1: Dat denk ik ook. Het klinkt nu al gezellig.
0: Ja, zouden meer mensen moeten doen.
1: Hij is ook de zanger van deze band.
0: Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat dan klinkt.
1: Leo Oldenburger in de Charlies.
0: Hey.

0: lekker blaadje.
1: Echt verrassend leuk, ja.
0: Dit is dus die brug die erin zit.
2: De bridge.
1: Bridge met de mountain monarch.
2: Ah, dat was de Hardenbergenbrug.
0: De Hardenbergenbrug. Ja. Hey. Ah, we zijn toch die gasten die verrassen. Je hoort af en toe dingen, je weet het nooit.
2: Ja, we zijn de Umberto Tan van de radio.
0: Ongelooflijk, je verrast. Go.

0: En ik heb ook nog een spelletje, John.
1: Oeh, we hebben nog 5 minuten de tijd.
2: Oeh.
1: Heb je ook de jingle?
0: Dan gaan we snel door met het spel.
1: De quiz die verrassend is.
0: Komt-ie.
1: Net in de Dutch Mountains.
0: En dan moet ik het eigenlijk zo zeggen. Mountains!
2: Mountains!
0: Mountains!
2: Mountains!
0: Goed opletten.
1: Ja, ja, wat mountains. Ik deed. Ja, oké. Okay.
0: Maar hoe deed ik het?
2: Mountains!
0: Ja, precies. We hebben het er al over gehad. Een keer. In ons leven.
1: Dit is de Daniel Lohuis.
0: Zeker, als je weet. Ik zal hem iets verder doen.
1: A28. Ja.
0: 28.
1: 28. Ja? Is dat een lied A28? Dat wist ik helemaal niet. Ja.
0: Nee, ook niet.
1: Mountain 28.
3: Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.
1: Wat is dit?
3: File. Ik zit weer in de file.
1: File.
0: André van Duin.
1: Oh, is dat van André van Duin?
0: André van Duin.
1: Oké, file. Ja. A28.
0: Ja.
1: Mountain.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Mountains.
1: Mountains. Mountains.
0: Het zal eens verder gaan.
1: Ja. Ik, is hetzelfde nummer nog steeds? Oké, okay. Ja.
0: Nee, dit is een ander nummer.
1: Billy Joel. Elton John.
0: Simon & Garfunkel.
1: Oh, Simon & Garfunkel. Is it a bridge over troubled water? Ja, dit kan alleen maar... Mag ik hem al zeggen wat ik denk dat het is? Under the bridge.
0: Dat is ook Bridge Over Troubled Water.
1: Ja, ja, de Arkevaart, de Troubled Water natuurlijk.
0: En waarom deed ik Mountains?
1: Ja, de Hardenbergerbrug.
0: Harderberg.
1: Harderberg.
0: Harderberg.
1: Berg is berg, mountain.
0: Ja, dus daarom schreeuwde ik
1: Mountains.
0: Mountains.
1: Mountains. Ja, dat is natuurlijk... Ja, de Hardenbergerbrug die gesloten is en op instorten stond plotseling.
0: Fantastisch.
1: Ja. Oh, kijk eens.
0: Dat was het spel.
1: We gaan naadloos door.
0: Gelijk naar een gedicht, want we hebben nog maar 2 minuten. Met een zon. Ik voel die druk, jongens. Het is ook wel een beetje...
1: Ja. Ja.
0: En?
4: Actueel en onmisbaar gedicht.
0: Want dit is namelijk... Moet ik me nog even pijpen? Ik zie wat jij niet ziet. Maar ik kan je zeggen... Oh, je zit mee te lezen, hè?
1: Oh, ja, ik zit net te schakelen aan schermpjes. Dan kom ik in één keer op jouw scherm.
0: Ja, precies.
1: Oh, wacht, ik doe hem weg. Ja, dan blijf ik eraf.
0: Ja, maar nou zie je... Nou ja, maakt niet uit. Ik begin even overnieuw. Nog 1,5 minuut. Ik zie wat jij niet ziet. Maar ik kan je zeggen, hij ziet het ook niet. Maar dit is wel ongelooflijk bijzonder. Het lijkt wel een wonder. Maar die zijn de wereld nog niet uit. Ik moet dan ook wel eerlijk zeggen, het kost ook nog wel een duit. John? Denk waar... John denkt waarschijnlijk... Waar gaat dit naartoe? Ja. Hij is dik. In de 70. Maar het is ook 50 jaar oud. Die plaat is toch wel echt goud. Ik heb het over... Songs in the Key of Life.
1: Oh.
0: Van Stevie Wonder.
1: Ja.
0: En ik ga erheen. Nee. Live!
1: Oh.
0: Maar...
1: Die zag niet aankomen.
0: Hij ook niet.
1: Een karstengrapje.
0: Hij ook niet dus.
1: Nee.
0: ja, nu hebben we geen zin en tijd meer om in deze zendtijd Stevie Wonder te draaien.
1: Nee, we hebben nog 20 seconden. Maar dan doen we dat even na nieuws.
0: Maar dan doen we die even na nieuws.
1: Nou, prima.
0: Ja?
1: Zal ik ook nog een kort gedichtje doen?
0: Oh, dat is leuk.
1: Je lichaam is eigenlijk net als de Hardenbergerbrug. Is je onderstel slecht, dan krijg je het in je rug.
0: Wauw! Tijd voor het einde.
1: Tijd voor het nieuws. Ja.
0: Oh, daar hebben we geen eens tijd voor.
1: Het nieuws gaat al beginnen.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
5: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. De 38-jarige Bilal A. zou bijna 30 keer onbevoegd informatie hebben opgezocht in politiesystemen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 60 uur taakstraf. Het gerechtshof vindt dat er te weinig bewijs is. A. zocht onder meer op kentekens, telefoonnummers en burgerservicenummers. Volgens het hof is niet bewezen dat hij daarbij onbevoegd te werk ging. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de 5-daagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
7: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Ja, we beginnen, maar we eindigen. Ik snap dit ook niet. Ik weet niet hoe dit gaat in mijn hoofd. Maar het gaat vanzelf goed komen. We gaan het nog even over wonder boven wonder Stevie Wonder hebben.
8: Leeft hij nog? En John zwaaien af,
0: bye bye.
8: Net een showtje.
0: Hey, je hoort het niet, hè?
8: Mooi en licht je uit.
0: Leg je uit.
8: Studio stil, ah. Maar de muziek die doet wat hij wil.
0: Ja, want we zitten nog steeds op die dikke vette A1, ja.

0: toch wel de moeite om nog even te blijven zitten, John. Even lekker die toeters van Stevie Wonder boven Wonder. En hij is nu dus volgens mij, ja, hij is bijna 80, denk ik wel.
1: Ja, jij gaat naar zijn concert.
0: Ja, oh ja, dit moet ik natuurlijk, dat wilde ik doen. Ik wilde even zeggen wanneer het was voor de mensen.
1: Oh ja.
0: Aanstaande vrijdag zijn de kaarten te koop. Maar toevallig ken ik iemand die heeft ze in de voorverkoop gekocht. Dus die had mazzel, een of andere pre-sale of zo. Heb je tegenwoordig natuurlijk ook. En dan is het concert op 28 oktober 2026.
1: Oh, wauw. Waar is het?
0: In de Ziggy.
1: Ziggy. Oké.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Leuk, hè?
1: Ja, dat is toch even een leuk uitje.
0: Ja, dat dacht
1: ik
0: ook.
1: Met wie ga je?
0: Ik ga met allemaal mensen.
2: Maar ik mag niet mee.
3: AE Radio. Goedenavond.
1: Hey, hallo. Ik heb ook helemaal geen zin erin.
4: En thuis.
0: Nee, ik ook niet altijd, hoor. Maar... Hallo, dit is A1 Radio. 120 euro kosten die kaarten. Niet normaal toch? Eigenlijk. Ja. Met zometeen Crowded House.
3: De stem van jouw regio.
4: A1 Radio.
0: Oh, don't dream, it's over. Nou, ik denk dat wij ook lekker naar Dromenland gaan, hè, Gilles Molenaar?
1: Oeh ja, nog wel even een kleine neut. Even een wijntje voor het slapen gaan.
0: Oh, misschien wel. Zometeen ook Cher en Tom Grandman. Ik ga luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat na verwachting vannacht rond middernacht alweer open. En dat is eerder dan verwacht. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. Hij zou bijna 30 keer informatie hebben opgezocht in politiesystemen. En VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. A1.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. En in het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. Het dier Pleun is volgens de politie door geweld om het leven gekomen. De politie onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat meerdere mensen betrokken zijn. Intussen waarschuwt de opvang voor een valse doneeractie. Oplichters proberen geld op te halen voor Pleun, maar de stichting benadrukt dat zij zelf geen inzamelingsactie heeft opgezet. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat na verwachting vannacht rond middernacht alweer open. En dat is eerder dan verwacht. In het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. En VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de 5-daagse werkweek weer de norm moet worden. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische president Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Trump had hij een goed gesprek met Poetin. Er zou een akkoord ook afhangen van de bereidheid van president Zelensky. Die was vandaag in Oslo voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig zou bij vertrek uit Moldavië bijna zijn geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Støre. Het is niet bekend hoe dichtbij die drone kwam. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: Jennifer Holliday, Jean Knight, Roberta Flack. You know, they all got something.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de